is Melinda FM op DAB Plus West-Vlaanderen. Vanuit Middelkerke en Nieuwpoort op FM. Wereldwijd via melindafm.be of via onze app.

Dit is Melinda FM op DAB Plus West-Vlaanderen. Vanuit Middelkerke en Nieuwpoort op FM. Wereldwijd via melindafm.be of via onze app.

Dit is Melinda FM op DAB Plus West-Vlaanderen. Vanuit Middelkerke en Nieuwpoort op FM. Wereldwijd via melindafm.be of via onze app.

0: Dit is Melinda FM op DAB Plus West-Vlaanderen. Vanuit Middelkerke en Nieuwpoort op FM. Wereldwijd via melindafm.be of via onze app. Melinda FM. Goedemorgen, het nieuws van 6 uur.
1: Op het WK voetbal staan de Rode Duivels bij de rust op voorsprong tegen Nieuw-Zeeland. Het staat 0-1. Trossard maakte halfweg de eerste helft het bevrijdende doelpunt. België staat zo voorlopig tweede in hun groep en is zeker van de 16e finales. Egypte staat nu nog steeds aan de leiding. Dat speelt op dit moment tegen Iran. Bij de rust staat het daar 1-1. Nog op het WK stoot Spanje als groepswinnaar door naar de 16e finales. Het versloeg Uruguay met 0-1. Verder blijft ook het sprookje van Capverde nog even duren. Het speelde 0-0 gelijk tegen Saudi-Arabië en wordt tweede in de groep. In de volgende ronde nemen ze het op tegen titelverdediger Argentinië. Gisteravond won Frankrijk met 4-1 van Noorwegen. Het is zo zeker van groepswinst. En ook Noorwegen stoot als tweede in de groep door naar de volgende ronde. Senegal won dan weer met 5-0 van Irak. Maar moet nog afwachten of het als een van de beste derdes door mag. Tot daar het sportnieuws. Voor de kust van Venezuela was er een nieuwe aardbeving. Die had een kracht van 4,7, dat meldt persagentschap Reuters. De aardbeving gebeurde na de twee zware aardbevingen woensdag. Daarbij zijn nu al bijna 1000 mensen gestorven. Meer dan 50.000 mensen zijn nog steeds vermist. En het Amerikaanse leger heeft nieuwe aanvallen op Iran uitgevoerd. Volgens het leger ging het om een reactie op de Iraanse droneaanval op een schip in de straat van Hormuz eerder deze week. De VS viseerde onder meer opslaglocaties voor raketten en drones en ook radarsites langs de Iraanse kust werden aangevallen. Afgelopen week sloten de VS en Iran nog een voorlopig vredesakkoord. Het is niet duidelijk wat deze aanvallen nu betekenen. De dag begint zonnig, het wordt opnieuw erg warm met maxima tot 39 graden, aan zee zo'n 28 graden. Mogelijk kan het vanavond ook onweren. Morgen zonnig en droog, maxima tot 33 graden. Vanaf maandag wordt het iets frisser, nog zo'n 25 graden dan.
2: Het nieuws werd u aangeboden door Fiers Verzekeringen Oostende.

0: Op zoek naar een betrouwbare tweedehandswagen of bestelwagen? Autohandel Pieters in Oudenburg heeft steeds 50 voertuigen op voorraad. Al 20 jaar een vaste waarde aan de kust. Met topservice ook na verkoop. Herstellingen, onderhoud, airco-service, carrosserie en car detailing. Wij doen het allemaal. Snel en vakkundig. Ontdek het aanbod op autohandelpieters.be voor de wagens in stok. En volg ons op Facebook voor het laatste nieuws en nieuwe binnenkomers. Of spring binnen in Oudenburg, Brugse Steenweg 112, 059 800 550. Autohandel Pieters. Rij slimmer, rij zeker.
1: Zin in echt genieten aan zee? Bij Chef's Grill in Middelkerke, vlakbij het casino, proef je topkwaliteit van op de grill. Laat je verrassen door onze dagverse visbrochetten. Of kies voor de boterzachte Chateaubriand, waar iedereen het over heeft. En natuurlijk heerlijke mosselen, op verschillende manieren bereid. Gezellige sfeer, bediening met een glimlach en een zonsondergang die je avond compleet maakt. Chef's Grill, Zeedijk 131 in Middelkerke. Kom langs en proef het verschil.
2: SalesHub zoekt geen gewone verkopers. Wij zoeken mensen met drive, met goesting om te groeien. Wil jij bouwen aan je toekomst in sales? Bij SalesHub krijg je de kans om verantwoordelijkheid te nemen en door te stoten tot salescoach. Wil jij meegroeien en bouwen aan je eigen team? Solliciteer dan vandaag via salesup.be en word Sales Ambassador.
3: Heeft u asbest te verwijderen? Opruimwerk, stripwerk of andere kleine klusjes? Eurosan biedt een gecertificeerde totaaloplossing. Veilig, snel en vakkundig. Van afspraak tot afwerking. Eén partner voor elke klus. Kies voor zekerheid. Kies voor Eurosan. Kijk op eurosan.be.
4: Soms wil je gewoon net iets meer. Secondlove.be.

0: Ontdek ImoJo. Uw vastgoedpartner in de regio Oostende, Middenkust, Oudland, Gistel, Middelkerke, Oudenburg en verder. Of u nu op zoek bent naar een gratis en kwalitatieve schatting voor uw nieuwe thuis of slimme investering, ImoJo maakt uw vastgoeddromen waar. We garanderen de beste prijs voor uw vastgoed. Bezoek onze website op jo.imo en laat uw vastgoed schitteren. ImoJo, uw vastgoed is onze missie.
1: Bent u op zoek naar een voordelige woonlening of verzekering? Bij Fiers Verzekeringen in Oostende bent u aan het juiste adres. Betrouwbaar advies op maat van uw wensen, scherpe tarieven en een goede service. Bij Fiers Verzekeringen zit u goed. Bekijk onze handige website fiersverzekeringen.be of bel 059 79 3x06. Voor al uw woonleningen en verzekeringen bel Fiers Verzekeringen. Wij maken graag uw dromen waar. Alfons Pieter. Pieterslaan 16 in Oostende.
2: Knap op, knap op. Jouw speciaalzaak voor vakmannen en doe-het-zelvers. Met meer dan 45 jaar ervaring vind je alles voor kleine klussen en grote projecten. Gereedschap, werkkledij, tuinmachines en altijd professioneel advies. Dankzij de eigen hersteldienst sta je er ook na je aankoop nooit alleen voor. Ontdek nu de slimme grasrobotten aan de Torhoutse Steenweg 661 in Oostende. Of surf naar knapop.be. Knap op, knap op. Daar bouw je op.
3: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.

0: is Melinda FM op DAB Plus West-Vlaanderen. Vanuit Middelkerke en Nieuwpoort op FM. Wereldwijd via melindafm.be of via onze app. Melinda FM. Goedemorgen, het nieuws van 7 uur.
1: De Rode Duivels stoten door op het WK voetbal. Ze wonnen met 1-4 van Nieuw-Zeeland na twee doelpunten van Leandro Trossard, een doelpunt van Kevin De Bruyne en Romelu Lukaku. Het is nu afwachten tegen wie ze het opnemen in de 16e finales. Dat hangt af van het duel tussen Egypte en Iran. Nog op het WK voetbal stoot Spanje als groepswinnaar door naar de 16e finales. Versloeg Uruguay met 0-1. Verder blijft ook het sprookje van Cap Verde nog even duren. Het speelde 0-0 gelijk tegen Saudi-Arabië en wordt tweede in de groep. In de volgende ronde nemen ze het op tegen titelverdediger Argentinië. Gisteravond won Frankrijk met 4-1 van Noorwegen. Het is zo zeker van groepswinst. Ook Noorwegen stoot als tweede in de groep door naar de volgende ronde. Senegal won dan weer met 5-0 van Irak, maar moet nog afwachten of het als een van de beste derdes door mag. Ongeveer 1 op de 100 autobestuurders had tijdens het weekend zonder alcohol en drugs te veel gedronken. Daarmee doen we het iets beter dan in juni vorig jaar. Opvallend, er werden 467 rijbewijzen ingetrokken. En dat is een pak meer dan vorig jaar, zegt Amber Zee van de federale politie.
2: Komt voornamelijk omdat de regels strenger zijn geworden voor alcohol achter het stuur. Dus vanaf 0,8 promille wordt die rijbewijs onmiddellijk ingehouden. Voor 15 dagen vroeger was dat 1,2 promille. Dus dat verklaart het verschil voor een deel. We merken wel dat mensen echt zich meer bewust zijn van het feit dat er gecontroleerd wordt op rijden onder invloed en ook van het feit dat het gevaarlijk is.
1: 75 mensen testen positief op drugs. De dag begint zonnig, wordt opnieuw erg warm, maxima tot 39 graden, aan zee zo'n 28 graden. Mogelijk kan het vanavond ook onweren. Morgen zonnig en droog, maxima tot 33 graden. Vanaf maandag wordt het iets frisser, nog zo'n 25 graden dan.
0: Het nieuws werd u aangeboden door Fiers Verzekeringen Oostende.

0: Ontdek Immojo. Uw vastgoedpartner in de regio Oostende, Middenkust, Oudland, Gistel, Middelkerken, Oudenburg en verder. Of u nu op zoek bent naar een gratis en kwalitatieve schatting voor uw nieuwe thuis of slimme investering, Immojo maakt uw vastgoeddromen waar. We garanderen de beste prijs voor uw vastgoed. Bezoek onze website op jo.imo en laat uw vastgoed schitteren. Immojo, uw vastgoed is onze missie.
1: Bij CGS Car Cleaning houden we van echt schoon. Zo schoon dat je je auto nauwelijks nog herkent. Hij glanst en schittert alsof hij net uit de showroom komt. Onze volautomatische indoor car wash is ook voor bestelwagens. En onze industriële wasmachines kunnen tot 20 kilogram inhoud aan. Want als wij zeggen dat we het proper willen, dan menen we dat. Voor je motor en fiets hebben we een aparte wasbox. Nog properder. En je trouwe viervoeter? Die krijgt een topbeurt in onze ultramoderne dogwash. CGS Car Bike and Dog Cleaning. Torghoutse Steenweg 4 in Middelkerken. Waar schoon echt schoon is.
2: Er bestaat een verwarmingssysteem zonder uitlaatgassen, zonder schouw, zonder gasaansluiting. Er hoeft ook geen brandstof geleverd te worden en er is geen tank of opslagplaats nodig. Dat verwarmingssysteem is een warmtepomp met lucht- of geothermische grondwarmte. Een warmtepomp heeft een lange levensduur en wordt gebruikt met vloerverwarming. Voor nieuwbouw zorgt de warmtepomp voor een goede EPB-score. Verwarmen en ook koelen in de zomer, het kan met een warmtepomp. Stap nu over naar een milieuvriendelijk systeem zonder fossiele brandstoffen. En bel de Smitter Electro BV uit Diksmuiden voor meer info. 0495 32 78 47.
3: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
4: Soms wil je gewoon net iets meer? Secondlove.be

0: Een deuk in je auto? Of sta je plots met pech langs de weg? Geen zorgen. Bij Henrik Motors in Oostende en Bredene lossen we het snel voor je op. Onze experts herstellen alle carrosserieschade, alsof er nooit iets gebeurd is. En ben je toe aan een andere wagen? Ontdek dan ons ruime aanbod voor elk budget. Mocht het onderweg toch een keer tegenzitten, dan staat onze 24/7 depannagedienst dag en nacht voor je klaar. Van aankoop tot herstellingen, wij houden je op de weg. Kom langs in Oostende of Bredene, bel 059 80 32 30 of kijk op henrikmotors.be.
1: Zin in echt genieten aan zee? Bij Chef's Grill in Middelkerken, vlakbij het casino, proef je topkwaliteit van op de grill. Laat je verrassen door onze dagverse visbrochetten of kies voor de boterzachte Chateaubriand, waar iedereen het over heeft. En natuurlijk heerlijke mosselen, op verschillende manieren bereid. Gezellige sfeer, bediening met een glimlach en een zonsondergang die je avond compleet maakt. Chef's Grill, Zeedijk 131 in Middelkerken. Kom langs en proef het verschil.

0: Dit is Melinda FM op DAB Plus West-Vlaanderen. Vanuit Middelkerke en Nieuwpoort op FM. Wereldwijd via melindafm.be of via onze app. Melinda FM. Goedemorgen, het nieuws van 8 uur.
1: De Rode Duivels stoten door op het WK voetbal. Ze wonnen met 1-5 van Nieuw-Zeeland en zijn zelfs onverwacht groepswinnaar omdat Egypte en Iran 1-1 gelijk speelden. Je hoort analist Mark de Grijze.
2: Als je het verschil in kwaliteit ziet van de twee spelerskernen, dan is het eigenlijk een normale uitslag. Enige minpuntje is dat tegendoelpunt en dat we er misschien nog meer hadden kunnen maken. Maar ja, voor de mensen die twijfelden vooraf aan deze wedstrijd om die te winnen, ja, moet toch een keer bij jezelf te raden gaan.
1: Onder meer Leandro Trossard scoorde 2 keer. Hij was achteraf ook enorm tevreden.
3: Ik was heel blij om natuurlijk het eerste doelpuntje is altijd heel belangrijk om in de wedstrijd te komen. En we hadden al een paar kansjes daarvoor, ikzelf ook, met de ballen bepaald. Vanaf dat moment denk ik dat we weer wat kansen creëren en de doelpunten kwamen ook vanzelf. We wisten gewoon dat we het vandaag zouden afmaken. En natuurlijk de kerst op de taart is dat je 5 doelpunten maakt en dat je zo eerste wordt.
1: In de volgende ronde nemen de Rode Duivels het op tegen een van de beste derdes op het WK. Mogelijke tegenstanders zijn dan Algerije, Senegal, Oostenrijk of Zuid-Korea. Ook Egypte stoot door. Iran moet dan weer afwachten of het als een van de beste derdes door mag. Nog op het WK voetbal stoot Spanje als groepswinnaar door naar de 16e finales. Het versloeg Uruguay met 0-1. Verder blijft ook het sprookje van Caverdië nog even duren. Het speelde 0-0 gelijk tegen Saudi-Arabië en wordt tweede in de groep. In de volgende ronde nemen ze het op tegen titelverdediger Argentinië. Gisteravond won Frankrijk dan weer met 4-1 van Noorwegen. Het is zo zeker van groepswinst. Ook Noorwegen stoot als tweede in de groep door naar de volgende ronde. Senegal won dan weer met 5-0 van Irak, maar moet nog afwachten of het als een van de beste derdes door mag. Ongeveer 1 op de 100 autobestuurders had tijdens het weekend zonder alcohol en drugs te veel gedronken. Daarmee doen we iets beter dan in juni vorig jaar. Opvallend, er werden 467 rijbewijzen ingetrokken. Dat is een pak meer dan vorig jaar, zegt Amber Zee van de federale politie.
4: Komt voornamelijk omdat de regels strenger zijn geworden voor alcohol achter het stuur. Dus vanaf 0,8 promille wordt die rijbewijs onmiddellijk ingehouden. Voor 15 dagen vroeger was dat 1,2 promille. Dus dat verklaart het verschil voor een deel. We merken wel dat mensen echt zich meer bewust zijn van het feit dat er gecontroleerd wordt op rijden onder invloed en ook van het feit dat het gevaarlijk is.
1: 75 mensen testen positief op drugs. Voor de kust van Venezuela was er een nieuwe aardbeving. Die had een kracht van 4,7, dat meldt persagentschap Reuters. De aardbeving gebeurde na de 2 zware aardbevingen woensdag. Daarbij zijn nu al bijna 1000 mensen gestorven. Meer dan 50.000 mensen zijn nog steeds vermist. En het Amerikaanse leger heeft nieuwe aanvallen op Iran uitgevoerd. Volgens het leger ging het om een reactie op de Iraanse droneaanval op een schip in de straat van Hormuz eerder deze week. De VS viseerde onder meer opslaglocaties voor raketten en drones en ook radarsites langs de Iraanse kust werden aangevallen. Afgelopen week sloten de VS in Iran nog een voorlopig vredesakkoord. Het is niet duidelijk wat deze aanvallen nu betekenen. De dag begint zonnig en het wordt opnieuw erg warm, maximaal tot 39 graden, aan zee zo'n 28 graden. Mogelijk kan het vanavond onweren. Morgen zonnig en droog, maximaal tot 33 graden. Vanaf maandag wordt het iets frisser, nog zo'n 25 graden dan.
0: Het nieuws werd u aangeboden door Fiers Verzekeringen Oostende.

heel gezapig ritme om aan de nieuwe dag te beginnen. Zaterdagochtend 27 juni. Je luistert naar Melinda FM. Op elk moment muziek die je kent. Het is een heel warme, misschien wel hete nacht geweest. Maar met zo'n uitspraken moet ik natuurlijk opletten. Goedemorgen, ik ben Piet. We zijn samen onderweg naar 10 uur.

ik de Deftones doper nog eens bovenop op deze zaterdagochtend. Ze waren razend populair bij ons in Vlaanderen in de jaren 90. Drijvende krachten waren Larissa en Aksana Keulemans. Je hoorde ze met It's Okay, It's Alright. Goedemorgen beste vrienden, dit is de ontbijtradio bij Melinda FM. Op elk moment muziek die je kent, met nu Jan Smit.

0: Ontdek Immojo. Uw vastgoedpartner in de regio Oostende, Middenkust, Oudland, Gistel, Middelkerke, Oudenburg en verder. Of u nu op zoek bent naar een gratis en kwalitatieve schatting voor uw nieuwe thuis of slimme investering, Immojo maakt uw vastgoeddromen waar. We garanderen de beste prijs voor uw vastgoed. Bezoek onze website op jo.imo en laat uw vastgoed schitteren. Immojo, uw vastgoed is onze missie. Op zoek naar een betrouwbare tweedehandswagen of bestelwagen? Autohandel Pieters in Oudenburg heeft steeds 50 voertuigen op voorraad. Al 20 jaar een vaste waarde aan de kust. Met topservice ook na verkoop. Herstellingen, onderhoud, airco-service, carrosserie en car detailing. Wij doen het allemaal. Snel en vakkundig. Ontdek het aanbod op autohandelpieters.be voor de wagens in stok. En volg ons op Facebook voor het laatste nieuws en nieuwe binnenkomers. Of spring binnen in Oudenburg, Brugse Steenweg 112, 059 800 550. Autohandel Pieters. Rij slimmer, rij zeker.
1: Een deuk in je auto? Of sta je plots met pech langs de weg? Geen zorgen. Bij Henrik Motors in Oostende en Bredene lossen we het snel voor je op. Onze experts herstellen alle carrosserieschade alsof er nooit iets gebeurd is. En ben je toe aan een andere wagen? Ontdek dan ons ruime aanbod voor elk budget. Mocht het onderweg toch een keer tegenzitten, dan staat onze 24/7 depannagedienst dag en nacht voor je klaar. Van aankoop tot herstellingen, wij houden je op de weg. Kom langs in Oostende of Bredene, bel 059 80 32 30 of kijk op henrikmotors.be.
2: Op zoek naar een expert in verwarming, airco, sanitair, elektriciteit, zonnepanelen of een

0: Goedemorgen, je luistert naar de ontbijtradio bij Melinda FM. Op elk moment muziek die je kent en ook heel veel informatie uit ons regio. Want de grote zomervakantie begint en er zijn heel wat leuke evenementen. Volgende week zaterdag 4 juli staat Wenduin helemaal in het teken van het traditionele kruurfestijn. Vanaf 9:30 gaan de garnaalkruiers de strijd aan op het strand aan de rotonde. En daarna volgt een kleurrijke optocht met garnaalkruiers, Ruspolde Kruwer en muziek door Trioband richting de markt. Het Kruwerfestijn loopt van 9:30 tot 5 in de namiddag op de markt van Wenduinen en is gratis voor iedereen.
1: Ontbijtradio.

zaterdagochtend. Je luistert naar Melinda FM. Ik ben Piet. Ik pak je heel graag mee naar 10 uur deze voormiddag. Na een alweer zeer warme nacht verwachten we vandaag maximaal van 28 graden aan de kust, 33 graden over het westen van het land en mogelijk weer 39 graden in de Kempen vandaag.

0: Bent u op zoek naar een voordelige woonlening of verzekering? Bij Fierce Verzekeringen in Oostende bent u aan het juiste adres. Betrouwbaar advies op maat van uw wensen, scherpe tarieven en een goede service. Bij Fierce Verzekeringen zit u goed. Bekijk onze handige website fierceverzekeringen.be of bel 059 79 3x06. Voor al uw woonleningen en verzekeringen bel Fierce Verzekeringen. Wij maken graag uw dromen waar. Alfons Pieterslaan 16 in Oostende.
1: Zin in echt genieten aan zee? Bij Chef's Grill in Middelkerken, vlakbij het casino, proef je topkwaliteit van op de grill. Laat je verrassen door onze dagverse visbrochetten of kies voor de boterzachte Chateaubriand, waar iedereen het over heeft. En natuurlijk heerlijke mosselen, op verschillende manieren bereid. Gezellige sfeer, bediening met een glimlach en een zonsondergang die je avond compleet maakt. Chef's Grill, Zeedijk 131 in Middelkerken. Kom langs en proef het verschil.
2: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
3: Op zoek naar een expert in verwarming, airco, sanitair, elektriciteit, zonnepanelen of een totaalrenovatie? Lauwerse Energietechnieken biedt vakmanschap. Alles onder één dak met heldere communicatie en oplossingen op maat van jouw budget. Vraag nu je vrijblijvende offerte aan op lauwerse.be.
4: Soms wil je gewoon net iets meer? Secondlove.be.

Jackie DeShannon werd in 1965 in één klap wereldberoemd met deze What the World Needs Now is Love hier bij Melinda FM. Zometeen deel 2 van de Ontbijtradio.

0: is Melinda FM op DAB Plus West-Vlaanderen. Vanuit Middelkerke en Nieuwpoort op FM. Wereldwijd via melindafm.be of via onze app. Melinda FM. Goedemorgen, het regionieuws van 9 uur.
1: Een 34-jarige man uit Torhout is veroordeeld tot 5 jaar cel voor 6 brandstichtingen die plaatsvonden tussen november 2020 en oktober 2025. De man die werd schuldig bevonden op basis van camerabeelden en de analyse van zijn gsm-toestel en ook door een huiszoeking. In Houthulst hebben kinderen van de lagere school zelfgemaakte naamplaatjes aangebracht op de grafstenen van de militaire begraafplaats. Ruim een maand geleden werden daar ongeveer 140 graven beschadigd en heel wat bronzen naamplaatjes losgerukt. Omdat nieuwe plaatjes individueel gegoten moeten worden, nemen de herstellingen veel tijd in beslag. Kunstenaar Her Zeele stelt in Villa Volta in Oostende een reeks van 88 vrouwenportretten tentoon onder de titel Het Rijk der Vrouw. Een eerbetoon aan zijn moeder is dat en aan de vrouw in het algemeen. De tentoonstelling loopt nog tot en met 8 november. De correctionele rechtbank van Kortrijk heeft 3 mannen veroordeeld voor hun aandeel in een groepsverkrachting in het Astridpark. Het slachtoffer, toen 17 jaar, werd in mei 2024 door de mannen in de struiken getrokken, terwijl haar vriend de hulpdiensten verwittigde. Eén dader die krijgt 3 jaar cel, waarvan de helft met uitstel, terwijl de 2 anderen een lichtere straf krijgen. De stad Torhout die schrapt na de Nacht van Vlaanderen nu ook de paardenmarkt op 27 juni door de voorspelde hitte. Het stadsbestuur van Torhout vindt het niet verantwoord om dieren en medewerkers aan zulke temperaturen bloot te stellen. De provincie West-Vlaanderen zal ruitersportcentrum De Rille in Wouwmen bij Dijksmuiden toch niet overnemen. Sport Vlaanderen besliste vorig jaar om het centrum te sluiten en de provincie die ziet af van de aankoop omdat de renovatiekosten te hoog zijn. Sport Vlaanderen zal de site nu openbaar verkopen. Na een nieuw verkeersongeval in de Ernest Klaaslaan in Torhout plant de stad nu definitieve verkeersremmende maatregelen. De tijdelijke betonblokken die worden vanaf begin de maand juli vervangen door vaste verkeerseilanden nadat vorige week een dronken chauffeur nog tegen de tijdelijke blokken reed. In Brugge zijn de plannen voorgesteld voor het nieuwe Huis van de Bruggeling. Het toekomstige gemeentehuis waar inwoners terecht kunnen voor publieke diensten, zoals identiteitskaarten en rijbewijzen. Het huidige gebouw vlakbij het station van Brugge verhuist naar het vroegere ziekenhuis en woonzorgcentrum aan het Middenwaterpark.
2: Het regionieuws werd u aangeboden door...

hele fijne zaterdagochtend. Je luistert naar Belinda FM, op elk moment muziek die je kent. Dit is de ontbijtradio. En ik nam je in de vlucht even mee naar de jaren 80. Toen waren ze ook bij ons in Vlaanderen even heel populair met Shout. En dit was een van de opvolgers. Je herkende Tears for Fears en Everybody Wants to Rule the World. Ik heb dit uur nog muziek van Jovali, van Jamiroquai en van Cilla Black.

0: You're My World is een krachtige, dramatische ballade waarmee de Britse zangeres Cilla Black in 1964 een gigantische nummer 1 hit scoorde. In onder andere haar thuisland, maar ook bijvoorbeeld in Australië. Het nummer was oorspronkelijk een Italiaans liedje, genoemd Il Mio Mondo. En in de jaren 70 werd de plaat nog eens populair dankzij de Guys and Dolls hier bij ons in Vlaanderen. Op zaterdag 4 juli nodigt de Visserskapel in Bredene iedereen uit voor de Duinenwaken. Een sfeervol evenement rond het thema Gedreven door de zee. Tijdens deze bijzondere avond worden vissers, matrozen en zeelieden herdacht die hun leven lieten op zee. Na de vissersmis trekt een processie naar het strand voor een ingetogen waken aan de vloedlijn. Met verhalen, muziek en een zegen voor de zee. Nadien is er een gezellig ontmoetingsmoment met een hapje en een optreden van de Oostense singer-songwriter Augustijn. De toegang is gratis en iedereen is natuurlijk van harte welkom.
1: Ontbijtradio met Piet de Win.

Jimbiro Kwai, dat is de man van de gekke hoeden. En als je niet helemaal mee bent, dan moet je straks maar eens gaan zoeken op YouTube. En dan ben je helemaal mee met het verhaal. Maar nu nog niet. Blijf nog even in de buurt van de radio. Dit is de Ontbijtradio. Elke zaterdagochtend tussen 8 en 10 zijn wij samen. En tussendoor krijg je ook heel veel informatie over wat er zich allemaal afspeelt hier in de regio. Maarten zorgt daarvoor. Dankjewel trouwens, Maarten. En als jij zelf wat te vertellen hebt over iets wat je organiseert, wel, dan kan je Maarten contacteren. Laat hem weten wat je zinnes bent. Hij stuurt het dan door naar de programmamakers en dan pakken we het allemaal mee in onze uitzending. Een hele prettige zaterdagvoormiddag. Het weer, wel, daar valt veel en in feite niet veel over te zeggen. Het zal er allemaal een beetje van afhangen hoe het zit met de wolken die binnendrijven vanaf Frankrijk. Mario Valli, die ziet het vanochtend alleszins wel heel goed zitten. Is het hier?

0: je al zonnepanelen op je huis? Dat is goed voor het milieu en zorgt voor een besparing van 30% op je elektriciteitsfactuur. Maar dat kan beter, want met een thuisbatterij kan je je factuur verder verlagen tot 70%. Je kan je eigen geproduceerde elektriciteit ook 's nachts gebruiken. Dan betaal je minder voor afname van elektriciteit, distributie en transport. En ook minder capaciteitstarief. Wil je meer info? Ga naar elektro-installatie.be en lees alles over thuisbatterijen. Of contacteer de Smieter Electro BV uit Diksmuiden 0495 32 78 47.
1: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
2: Soms wil je gewoon net iets meer? Secondlove.be.

0: Mama. Temperatuur stijgt meteen met een paar graden. Shaggy op zaterdagochtend in de ontbijtradio bij Melinda FM en The Strength of Woman. Straks, als de ontbijtradio is afgelopen, is het natuurlijk tijd voor een uurtje Borenbreker. De Retro Top 30 komt er nog aan en vanmiddag is er natuurlijk ook de Melinda's Top 30. Als je nog meer details wil weten, aarzel geen moment en passeer geregeld is op onze website.
1: Melinda FM 18 Piedem.

De voorbije dagen een warme bedoeling geweest in Vlaanderen. Het lijkt wel hoogzomer. En toch zijn er nog van die warme zomers geweest. De warmste zomer van de voorbije jaren was die van 2018, gevolgd door de nummer 2 op 2003. En ook in 2022 hadden we een erg succesvolle zomer. Maar de meest legendarische, de meest memorabele zomer is toch die nog altijd van 1976. Staat nog altijd te boek als een van de meest extreme en droogste zomers.

Airco stond op full speed blijkbaar. Frank Boeien en Koud in mijn hart op zaterdagochtend bij Melinda FM. Op elk moment muziek die je kent. We blijven de hele dag, wat zeg ik, het hele weekend knallen. Loop dus niet te ver weg. En als je er eens moet zijn, pak ons gewoon mee. Luister digitaal? Dan lukt dat zeker overal. Ik ben Piet, we zijn nog even samen tot 10 uur deze voormiddag. Oh,

0: go on a long cold night. I expect she'll never leave my mind, and I'll walk round broken, skeptical, hoping one day she returns to my side.
1: Immojo, Immojo, Immojo.
2: Ontdek Immojo. Uw vastgoedpartner in de regio Oostende, Middenkust, Oudland, Gistel, Middelkerken, Oudenburg en verder. Of u nu op zoek bent naar een gratis en kwalitatieve schatting voor uw nieuwe thuis of slimme investering, Immojo maakt uw vastgoeddromen waar. We garanderen de beste prijs voor uw vastgoed. Bezoek onze website op jo.imo en laat uw vastgoed schitteren. Immojo, uw vastgoed is onze missie.
3: Bent u op zoek naar een voordelige woonlening of verzekering? Bij Fierce Verzekeringen in Oostende bent u aan het juiste adres. Betrouwbaar advies op maat van uw wensen, scherpe tarieven en een goede service. Bij Fierce Verzekeringen zit u goed. Bekijk onze handige website fierceverzekeringen.be of bel 059 79 3x06. Voor al uw woonleningen en verzekeringen bel Fierce Verzekeringen. Wij maken graag uw dromen waar. Alfons Pieterslaan 16 in Oostende.
4: Bij CGS Car Cleaning houden we van echt schoon. Zo schoon dat je je auto nauwelijks nog herkent. Hij glanst en schittert alsof hij net uit de showroom komt. Onze volautomatische indoor car wash is ook voor bestelwagens. En onze industriële wasmachines kunnen tot 20 kilogram inhoud aan. Want als wij zeggen dat we het proper willen, dan menen we dat. Voor je motor en fiets hebben we een aparte wasbox. Nog properder. En je trouwe viervoeter? Die krijgt een topbeurt in onze ultramoderne dogwash. CGS Car Bike and Dog Cleaning. Torhoutse Steenweg 4 in Middelkerken. Waar schoon echt schoon is.
2: Vind jij moeilijk stijlvolle kledij die echt goed zit? Bij Melsheren in Gistel draait alles rond stijl en comfort. Je vindt er herenmode in alle maten, van standaardmaten tot 8XL. Van een strak kostuum tot een casual outfit voor elke dag. Geen snelle verkoop, wel persoonlijk advies. En een perfecte pasvorm waarin jij je goed voelt. Want goed gekleed buitenstappen begint met kledij die echt bij je past. Ontdek het zelf bij Melsheren. Markt 14 in Gistel. Bekijk ook de Facebookpagina Melsheren Gistel. Melsheren, voor elke man in elke maat.
5: Heeft u asbest te verwijderen? Opruimwerk, stripwerk of andere kleine klusjes? Eurosan biedt een gecertificeerde totaaloplossing. Veilig, snel en vakkundig. Van afspraak tot afwerking. Eén partner voor elke klus. Kies voor zekerheid. Kies voor Eurosan. Kijk op eurosan.be.

De vingervlugge gitarist van rocklegende Queen kon zelf ook nog een aardig stukje zingen. Dat bewees hij in 1992. Je hoorde Too Much Love Will Kill You. Too Much Pete zou ook niet goed zijn, dus ik haal er nu mee op. Het was weer heel plezant dat hij erbij was op deze zaterdagochtend. De start die is genomen. Maak er een heel prettig en zomers weekend van.

is Melinda FM op DAB Plus West-Vlaanderen. Vanuit Middelkerke en Nieuwpoort op FM. Wereldwijd via melindafm.be of via onze app. Melinda FM. Iedere zaterdagochtend van 10 tot 11. De Borenbreker. Gastronomie en toerisme. Met toeristisch en culinair journalist George Keters.

0: Welkom in de Barbreker. Gastronomie en toerisme.
1: Dag luisteraars, we hebben met volle teugen kunnen genieten van het fenomeen bier aan zee, zeg maar de langste toog van het land. Tegelijk namen we ook een kijkje in de gloednieuwe editie van het jaarmagazine De Barrebreker dat zo pas verscheen. Nadat vorige week diverse prominente figuren hun kijk gaven op het komende seizoen dat volgende week van start gaat, duiken we vandaag even de keukens binnen van enkele heerlijke eetgelegenheden, waar het vakantieplezier aangevuld wordt met tafelgeneuchten aan zee. Straks starten we in restaurant Doeve.
0: Welkom in de Barbreker. Gastronomie en toerisme.
1: Ze komen beide uit Jerevan, de hoofdstad van Armenië, maar ze voelen zich al 18 jaar thuis hier in onze regio. Armaan Sagakayan en dame Zara, twee doordreven horecalui die zich als een vis in het kustwater voelen. Beide hebben ze een passie voor alles wat uit de Noordzee komt en zetten dit dan ook om in smaakvolle schotels. Armaan roert met plezier in de potten, terwijl gastvrouw Zara het ideale verlengstuk is. Het dagmenu zowel als het maandmenu staan borg voor kraakverse betaalbare schotels met producten uit eigen streek. Meer nog, wie wil kan ook tegelijk proeven van de Armeense grillades aangevuld met de beste Armeense wijnen, met de witte Armenia en de rode Voskini als hoofdrolspelers. Een pittig glaasje Armeense cognac tekent dan alweer goed voor het einde van een smulpartij.
0: Dit is de Barbreker, gastronomie en toerisme.

0: Vind jij moeilijk stijlvolle kledij die echt goed zit? Bij Melsheren in Gistel draait alles rond stijl en comfort. Je vindt er herenmode in alle maten, van standaardmaten tot 8XL. Van een strak kostuum tot een casual outfit voor elke dag. Geen snelle verkoop, wel persoonlijk advies. En een perfecte pasvorm waarin jij je goed voelt. Want goed gekleed buitenstappen begint met kledij die echt bij je past. Ontdek het zelf bij Melsheren. Maart 14 in Gistel. Bekijk ook de Facebookpagina Melsheren Gistel. Melsheren. Voor elke man in elke maat.
1: Een schone en veilige omgeving? Dat laat je natuurlijk over aan de specialisten van Huisuitcleaning. Van dieptereiniging tot specialistische schoonmaak. Ons team staat dag en nacht klaar. Snel, betrouwbaar en altijd volgens de veiligheidsnormen. Huisuitcleaning. Voor bedrijven en particulieren die geen risico willen nemen. Bel vandaag nog 0468 32 10 19. Of kijk op huisuitcleaning.be. Huisuitcleaning. Schoon, veilig en zeker.
2: Zin in echt genieten aan zee? Bij Chef's Grill in Middelkerken, vlakbij het casino, proef je topkwaliteit van op de grill. Laat je verrassen door onze dagverse visbrochetten. Of kies voor de boterzachte Chateaubriand, waar iedereen het over heeft. En natuurlijk heerlijke mosselen, op verschillende manieren bereid. Gezellige sfeer, bediening met een glimlach en een zonsondergang die je avond compleet maakt. Chef's Grill, Zeedijk 131 in Middelkerken. Kom langs en proef het verschil.
3: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
4: Op zoek naar een expert in verwarming, airco, sanitair, elektriciteit, zonnepanelen of een totaalrenovatie? Lauwerse Energietechnieken biedt vakmanschap. Alles onder één dak met heldere communicatie en oplossingen op maat van jouw budget. Vraag nu je vrijblijvende offerte aan op lauwerse.be.

0: Welkom in de Barbreker. Gastronomie en toerisme.
1: Een andere culinaire parel in Middelkerke is ongetwijfeld Hotel Acropolis aan de Westendelaan 94, waar chef Paul de Soete in zijn restaurant Dinner by de Souterie op de brede verdieping van het 4-sterrenhotel de lekkerbekken telkens weer weet te verwennen. Het restaurant mag dan nog liggen in het Acropolis Hotel, het staat open voor het grote publiek. Intussen vonden de smulpapen in grote getalen de weg naar Dinner by de Souterie. Bijzonder leuk is dan ook nog de afsluiter van het eetfestijn. Dan komt chef Paul aanrukken met een uniek ruim gevulde kaaskar. Een bijzonder smaakvol einde van een fraai tafelgenot. En dit getekend door Paul de Soete.

0: De Barbreker. Gastronomie en toerisme.
1: We trekken even naar Westende, waar Benny Broeke en Steven de Klerk in hun gezellig restaurant Barenzo je telkenmalen een onvergetelijke culinaire ervaring doen beleven. Laat je alvast verleiden door de lekkere tapas, gevolgd door bijzondere vleessoorten of vangverse zeelekkernijen, klaargestoomd op de Mibrasa Grill, waar de vlammen dansen en de smaken tot hun recht komen. Subliem. Meer nog, Barenzo is intussen opgenomen in het krantje van Tophuizen van de culinaire vereniging Culibel. Met dank aan het motto van Benny en Steven, zeg maar, niks brengt mensen dichter bij elkaar dan lekker eten.
0: Iedere zaterdagochtend van 10 tot 11, De Barbreker. Gastronomie en toerisme met toeristisch en culinair journalist George Keters.

0: Ontdek Immojo. Uw vastgoedpartner in de regio Oostende, Middenkust, Oudland, Gistel, Middelkerke, Oudenburg en verder. Of u nu op zoek bent naar een gratis en kwalitatieve schatting voor uw nieuwe thuis of slimme investering, Immojo maakt uw vastgoeddromen waar. We garanderen de beste prijs voor uw vastgoed. Bezoek onze website op jo.imo en laat uw vastgoed schitteren. Immojo, uw vastgoed is onze missie.
1: Soms wil je gewoon net iets meer. Secondlove.be

0: Welkom in de Barbreker. Gastronomie en toerisme.
1: Even ontspannen aan de drukte van de zee. We nemen de fiets en trekken het hinterland in en houden halt in het lieflijke Schoren, waar Sharon en Steven je ontvangen in hun brasserie De Schorenaar. Een bijzonder warme plek waar rust, smaak en gezelligheid centraal staan. Hier kan je doorlopend genieten van de keuken, zowel voor een kleine honger als voor een stevige uitgebreide maaltijd. Dagverse vis of malse steaks van Belgisch witblauw en klassiekers uit Frans-Belgische keuken zijn er top. Dus tot straks in De Schorenaar.

0: Welkom in de Barbreker. Gastronomie en toerisme.
1: Heb je nog even zin in het beste wat uit de Noordzee komt? Dan zit je goed in het uitgesproken visrestaurant Ponton in de Havenstraat in Nieuwpoort, recht tegenover de Vismijn. De dagelijkse vissuggesties of het versmarktmenu laten niks aan de verbeelding over in deze gezellige brasserie. Ook nog, wie na een heerlijk diner wil uitrusten om naderhand een dagje Nieuwpoort te verkennen, kan zijn weg vinden in de logies van Ponton en goed uitgerust aan een nieuwe dag aan zee beginnen. Zeker een aanrader.

0: Welkom in de Barbreker. Gastronomie en toerisme.
1: Dit gezegd zijnde zijn we aan de laatste aflevering van dit seizoen gekomen. We gaan er tijdens de zomermaanden juli en augustus even tussenuit en komen graag terug op 29 augustus, zelfde zender, zelfde tijd. We wensen jullie allen een welverdiend verlof toe en verwelkomen jullie graag aan zee bij een van de zoveel topzaken en topactiviteiten. Tot ziens!
0: Tot zover de Barbreker. Gastronomie en toerisme. Lees ook het magazine en volg ons op Facebook. Tot volgende week.

0: is Melinda FM op DAB Plus West-Vlaanderen. Vanuit Middelkerke en Nieuwpoort op FM. Wereldwijd via melindafm.be of via onze app. Melinda FM. Goedemiddag, het regionieuws van 11 uur.
1: Na een nieuw verkeersongeval in de Ernest Klaaslaan in Torhout plant de stad nu definitieve verkeersremmende maatregelen. De tijdelijke betonblokken die worden vanaf begin de maand juli vervangen door vaste verkeerseilanden nadat vorige week een dronken chauffeur nog tegen de tijdelijke blokken reed. Kunstenaar Her Zeelen stelt in Villa Volta in Oostende een reeks van 88 vrouwenportretten tentoon onder de titel Het Rijk der Vrouw. Een eerbetoon aan zijn moeder is dat en aan de vrouw in het algemeen. De tentoonstelling loopt nog tot en met 8 november. In Brugge zijn de plannen voorgesteld voor het nieuwe Huis van de Bruggeling. Het toekomstige gemeentehuis waar inwoners terecht kunnen voor publieke diensten, zoals identiteitskaarten en rijbewijzen. Het huidige gebouw vlakbij het station van Brugge verhuist naar het vroegere ziekenhuis en woonzorgcentrum aan het Middenwaterpark. Het landschapspark Zwindstreek heeft een nieuwe toeristische website gelanceerd en start tegelijk de campagne Smakelijke Zwindstreek, waarin lokale chefs, producenten en landbouwers streekproducten uit de grensregio centraal zetten. Het park wil zich zo sterker profileren als bestemming voor meerdaagse verblijven. In Houthulst hebben kinderen van de lagere school zelfgemaakte naamplaatjes aangebracht op de grafstenen van de militaire begraafplaats. Ruim een maand geleden werden daar ongeveer 140 graven beschadigd en heel wat bronzen naamplaatjes losgerukt. Omdat nieuwe plaatjes individueel gegoten moeten worden, nemen de herstellingen veel tijd in beslag. Het stadsbestuur van Blankenbergen laat volgend jaar toch 9 strandbaars toe in plaats van 8. Eerder was beslist om het aantal te verminderen om meer ruimte, rust en uniformiteit op het strand te creëren. Van de huidige 13 baars zouden er dus 5 verdwijnen, maar er wordt nu 1 extra concessie verloot. De stad Torhout die schrapt na de Nacht van Vlaanderen nu ook de paardenmarkt op 27 juni door de voorspelde hitte. Het stadsbestuur van Torhout vindt het niet verantwoord om dieren en medewerkers aan zulke temperaturen bloot te stellen. De provincie West-Vlaanderen zal ruitersportcentrum De Rille in Wouwmen bij Dixmuide toch niet overnemen. Sport Vlaanderen besliste vorig jaar om het centrum te sluiten en de provincie die ziet af van de aankoop omdat de renovatiekosten te hoog zijn. Sport Vlaanderen zal de site nu openbaar verkopen.
2: Het regionieuws werd u aangeboden door...

Down Under met Man at Work. Welkom in een uurtje met Mike hier bij Melinda FM. Straks muziek van Bruce Springsteen, 3 Degrees, Rob de Nijs en deze.

0: Op zoek naar een moment voor jezelf? Ontdek Maison Belle, waar rust, verfijning en natuurlijke schoonheid samenkomen. Laat de drukte los en kom helemaal tot ontspanning met onze exclusieve headspa's, huidverbeterende behandelingen en massages. Elke behandeling wordt afgestemd op jouw huid, jouw noden, jouw moment. Met natuurlijke producten en geavanceerde technieken zorgen we voor een stralende, pure uitstraling. Zonder overdaad. Maison Belle, meer dan een schoonheidsinstituut. Een zachte pauze in jouw dag. Stationstraat 68 in Gistel. Bel 0477 80 72 07.
1: Knap op.
2: Knap op.
1: Jouw speciaalzaak voor vakmannen en doe-het-zelvers. Met meer dan 45 jaar ervaring vind je alles voor kleine klussen en grote projecten. Gereedschap, werkkledij, tuinmachines en altijd professioneel advies. Dankzij de eigen hersteldienst sta je er ook na je aankoop nooit alleen voor. Ontdek nu de slimme grasrobotten aan de Torhoutse Steenweg 661 in Oostende. Of surf naar knapop.be. Knap op. Knap op. Daar bouw je op.
3: Sales Hub zoekt geen gewone verkopers. Wij zoeken mensen met drive, met goesting om te groeien. Wil jij bouwen aan je toekomst in sales? Bij Sales Hub krijg je de kans om verantwoordelijkheid te nemen en door te stoten tot sales coach. Wil jij meegroeien en bouwen aan je eigen team? Solliciteer dan vandaag via saleshub.be en word sales ambassador.
4: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
5: Soms wil je gewoon net iets meer? Secondlove.be.

We zijn begonnen aan onze retro top 5 voor vandaag en we hebben genomen 27 juli 1997. Heeft 2 weken nummer 1 gestaan, deze nog van Jantje Smit en ik zing dit lied voor jou alleen. Hij staat nu op nummer 5. Katrina and the Waves, Love Shine a Light op 4.

Nog tijd net voor een overzicht van de Retro Top 5 van 27 juni 1997. 5 Jan Smit, Katrina and the Waves op 4 Hansen op 3. Ricky Martin met Un Dos Tres Maria op 2. En de absolute nummer 1 hit was toen deze van Sash en Ecuador.

0: Bent u op zoek naar een voordelige woonlening of verzekering? Bij Fierce Verzekeringen in Oostende bent u aan het juiste adres. Betrouwbaar advies op maat van uw wensen, scherpe tarieven en een goede service. Bij Fierce Verzekeringen zit u goed. Bekijk onze handige website fierceverzekeringen.be of bel 059 79 3x06. Voor al uw woonleningen en verzekeringen bel Fierce Verzekeringen. Wij maken graag uw dromen waar. Alfons Pieterslaan 16 in Oostende.
1: Vind jij moeilijk stijlvolle kledij die echt goed zit? Bij Melsheren in Gistel draait alles rond stijl en comfort. Je vindt er herenmode in alle maten, van standaardmaten tot 8XL. Van een strak kostuum tot een casual outfit voor elke dag. Geen snelle verkoop, wel persoonlijk advies. En een perfecte pasvorm waarin jij je goed voelt. Want goed gekleed buitenstappen begint met kledij die echt bij je past. Ontdek het zelf bij Melsheren. Maart 14 in Gistel. Bekijk ook de Facebookpagina Melsheren Gistel. Melsheren. Voor elke man in elke maat. Op zoek naar een betrouwbare tweedehandswagen of bestelwagen? Autohandel Pieters in Oudenburg heeft steeds 50 voertuigen op voorraad. Al 20 jaar een vaste waarde aan de kust. Met topservice, ook naverkoop. Herstellingen, onderhoud, airco-service, carrosserie en car-detailing. Wij doen het allemaal. Snel en vakkundig. Ontdek het aanbod op autohandelpieters.be voor de wagens in stok. En volg ons op Facebook voor het laatste nieuws en nieuwe binnenkomers. Of spring binnen in Oudenburg, Brugse Steenweg 112, 059 800 550. Autohandel Pieters. Rij slimmer, rij zeker.
2: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
3: Op zoek naar een expert in verwarming, airco, sanitair, elektriciteit, zonnepanelen of een totaalrenovatie? Lauwerse Energietechnieken biedt vakmanschap. Alles onder één dak met heldere communicatie en oplossingen op maat van jouw budget. Vraag nu je vrijblijvende offerte aan op lauwerse.be.

Torswil again met Kygo en de Imagine Dragons. Straks nog muziek uit de jaren 70 van 3 Degrees. En na deze van Bruce Springsteen.

Altijd gezellig genoeg deze terug te kunnen horen van 3 Degrees. Straks na 12 krijg je Maarten met Melinda's top 30. En vanaf volgende week zitten wij hier tussen 10 en 12 met tweemaal een retro top 5. Graag tot dan.

0: Dit is Melinda FM op DAB Plus West-Vlaanderen. Vanuit Middelkerke en Nieuwpoort op FM. Wereldwijd via melindafm.be of via onze app. Melinda FM. Goedemiddag, het nieuws van 12 uur.
1: Het is nog niet duidelijk wie de tegenstander van de Rode Duivels wordt in de 16e finales op het WK voetbal. Dan treffen de Rode Duivels een van de beste derdes in het toernooi. Sportjournalist Jarno Berto schetst de situatie.
2: Het is geen exacte wetenschap, maar veel statistici beweren dat de grootste kanshebber Senegal is op dit moment. Dat is de sportieve winnaar van de Afrika Cup. Zuid-Korea kan ook nog, Algerije kan nog, maar eigenlijk kan Oostenrijk ook nog. Dus er zijn 4 kanshebbers en eigenlijk weten we pas over 24 uur wie het precies wordt, omdat Oostenrijk en Algerije nog tegen elkaar spelen.
1: Wat we wel weten is dat de Rode Duivels woensdagavond om 10 uur 's avonds hun 16e finale spelen. Het was trouwens een echte recordavond voor onze Rode Duivels tegen Nieuw-Zeeland. Romelu Lukaku scoorde zijn 6e doelpunt op een WK en wordt zo Belgisch WK-topschutter aller tijden. Thibaut Courtois speelde dan weer zijn 18e wedstrijd op een WK. Geen enkele andere Belg doet beter. Courtois deelde het record voor de wedstrijd nog met Enzo Schifo. Al maar meer gokkers zetten geld in op voorspellingsmarkten, zoals Polymarket. En dus niet via de klassieke boekmakers, dat schrijft de Tijd. Zo'n voorspellingsmarkten zijn nogthans illegaal in ons land, maar uit cijfers van de Kansspelcommissie blijkt dat al 70.000 Belgen deze maand zo'n voorspellingsmarkt hebben bezocht. En dat is niet zonder risico, zegt Stefan Savenberg van de Kansspelcommissie.
3: Zo is er een veel sterker verslavingspotentieel door de onbeperkte hoeveelheid van voorspellingen die beschikbaar zijn. Er is ook een totaal gebrek aan bescherming voor spelers. Zo is er bijvoorbeeld geen speeltijdbeperking, er zijn geen inzetlimieten, maar er is ook geen identiteits- of leeftijdscontroles.
1: Sommige spelers verloren dit WK al meer dan miljoenen euro's. Oekraïne en Rusland hebben elkaar opnieuw aangevallen. In Oekraïne kwamen 2 mensen om bij een droneaanval op een minibus. 13 anderen raakten gewond, onder hen ook 2 meisjes van 12. Oekraïne vuurde dan weer kruisraketten af op een wapenfabriek in het zuiden van Rusland. Daarbij zouden tientallen mensen gewond zijn geraakt. En als je dit jaar naar een festival gaat, dan heb je het misschien al gemerkt. Je betaalt voor een combi-ticket gemiddeld 10% meer dan vorig jaar. Dat schrijft de Waalse krant L'Echo op basis van een analyse bij 13 festivals. Die stijging is een pak hoger dan de inflatie, die zo'n 3% bedraagt. Volgens organisatoren komt het onder meer door de hogere kosten van infrastructuur en artiesten. Ook de prijs voor een dagticket stijgt. Deze namiddag is het zonnig en drukkend warm, aan zee zo'n 26 graden, in het binnenland lokaal 38 graden. Vanavond en vannacht kans op onweer. Morgen brede opklaringen, daarna opnieuw regen en onweersbuien, bij maxima tot 32 graden dan. Volgende week iets frisser, bij 25 graden.
0: Het nieuws werd u aangeboden door Fiers Verzekeringen Oostende. Elke zaterdagmiddag tussen 12 en 2. De grootste hits van dit moment. Dit is de Melinda FM Top 30 met Maarten.
4: Luisteraars, goedemiddag. Welkom bij de Melinda FM Top 30 van zaterdag 27 juni. De Melinda FM Top 30, vorige week nog live van op Bier aan Zee. Deze week vanuit de vertrouwde studio, waar het zoals op de meeste plaatsen lekker, lekker warm is. Fijne middag, fijn dat u luistert. Tot aan 2 uur zijn dit de populairste platen van deze week. De lijst is samengesteld uit 11 stijgers, verder ook 16 dalers. 1 plaat is stationair deze week. Er zijn ook 2 nieuwkomers, die gaan we straks beleven draaien. Verdwenen K3 met de zomer van Oja Lele, die stonden er 1 weekje in. En ook weggevallen deze week Fleming en Meteor met Niet Nodig. Was goed voor 27 weken notering. De top 3 van vorige week die zag er als volgt uit. Op 3 hadden we Aaron Blommaert en Zoe Levi met Tranen van Goud. 2 was voor Olivia Dean en So Easy to Fall in Love. En deze Alex Warren haalde nog maar eens de nummer 1 binnen. Alex Warren en Fever Dream.

streaming. Ed Sheeran en Martin Garrix noteren een derde week Belinda FM Top 30. En zakken helaas van 28 naar 30. Twee plaatsen verlies dus voor Repeat It. Dit is 29, komt van 30. Betekent twee plaatsen winst voor DJ Licious en Milo.

Op 28 die fantastische dansplaat van Thomas Gray, Rumours. En dat brengt u meteen al in de sfeer van de diverse festivals deze zomer in België en Nederland. Rumours, Thomas Gray, deze week op 28, vorige week 25, drie plaatsen gezakt in zijn 19e week. Dit is Bruno Mars, hij staat op 27. Ook hij zakt drie plaatsen, want hij komt van 24. Risk it all.

0: Bent u op zoek naar een voordelige woonlening of verzekering? Bij Fiers Verzekeringen in Oostende bent u aan het juiste adres. Betrouwbaar advies op maat van uw wensen, scherpe tarieven en een goede service. Bij Fiers Verzekeringen zit u goed. Bekijk onze handige website fiersverzekeringen.be of bel 059 79 3x06. Voor al uw woonleningen en verzekeringen bel Fiers Verzekeringen. Wij maken graag uw dromen waar. Alfons Pieterslaan 16 in Oostende.
1: Een deuk in je auto? Of sta je plots met pech langs de weg? Geen zorgen. Bij Henrik Motors in Oostende en Bredene lossen we het snel voor je op. Onze experts herstellen alle carrosserieschade, alsof er nooit iets gebeurd is. En ben je toe aan een andere wagen? Ontdek dan ons ruime aanbod voor elk budget. Mocht het onderweg toch een keer tegenzitten, dan staat onze 24/7 depannagedienst dag en nacht voor je klaar. Van aankoop tot herstellingen. Wij houden je op de weg. Kom langs in Oostende of Bredene, bel 059 80 32 30 of kijk op henrikmotors.be.
2: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
3: Soms wil je gewoon net iets meer. Secondlove.be.
4: De grootste hit van dit moment in de Melinda FM Top 30, nummer 25.

Vijfde week en het gaat gelukkig weer de goede kant uit voor Music Is My Medicine van Milk Inc. Deze week op 25. 24 is voor Camille. En nu dat je weg bent.

23 augustus komt hij naar Pukkelpop. In onze top 30 van vandaag zakt hij helaas twee plaatsen. Omdat hij vorige week wel steeg. Samber op 23 met Homewrecker. Dit is 22.

Ik zei het al aan het begin van dit uur, twee nieuwkomers vandaag. Dit was de eerste op 21, Bausa met Magnetic. Tijd is voor een eerste overzicht. We gaan van 30 naar 20. Op 30 hadden we Martin Garrix en Ed Sheeran met Repeated. 29 was voor DJ-licious en Milo en Forever Young. Dan op 28 hadden we Thomas Gray en Rumors. Risk It All van Bruno Mars tot op 27. 26 was voor Lost Frequencies en Live It All. Dan op 25 genoteerd Milk Inc. en Music Is My Medicine. Nu dat je weggaat van Camille stond deze week op 24. 23 was voor Somber en Home Tracker. 22 Just Stay, Jack Style en John met Turn The Lights Off. Op 21 Bausa, net gedraaid en Magnetic. Dit is nummer 20, komt van 22. Shanna Sparrow in haar tweede week. Schrik in haar vijfde week. Twee plaatsen winst, een Material Lover.

0: Ontdek ImoYo. Uw vastgoedpartner in de regio Oostende, Middenkust, Oudland, Gistel, Middelkerke, Oudenburg en verder. Of u nu op zoek bent naar een gratis en kwalitatieve schatting voor uw nieuwe thuis of slimme investering, ImoYo maakt uw vastgoeddromen waar. We garanderen de beste prijs voor uw vastgoed. Bezoek onze website op yo.imo en laat uw vastgoed schitteren. ImoYo, uw vastgoed is onze missie.
1: Bij CGS Car Cleaning houden we van echt schoon. Zo schoon dat je je auto nauwelijks nog herkent. Hij glanst en schittert alsof hij net uit de showroom komt. Onze volautomatische indoor car wash is ook voor bestelwagens. En onze industriële wasmachines kunnen tot 20 kilogram inhoud aan. Want als wij zeggen dat we het proper willen, dan menen we dat. Voor je motor en fiets hebben we een aparte wasbox. Nog properder. En je trouwe viervoeter? Die krijgt een topbeurt in onze ultramoderne dogwash. CGS Car Bike and Dog Cleaning. Torghoutse Steenweg 4 in Middelkerken. Waar schoon echt schoon is.
2: Onze vorige wagen was versleten. Dus hebben we een nieuwe gekocht.
3: En deze keer is het een elektrische wagen geworden.
2: Die kunnen we thuis zeer voordelig opladen met onze eigen laadpaal.
3: Laad nu ook je EV thuis sneller op met een laadpaal van Deltonica.
2: 7,4 kW mono, 11 of 22 kW, driefasig met dynamic tariff en load balancing.
3: En ook OCPP en alle cloud services met app op jouw smartphone.
2: Volledige installatie van je laadpaal met keuring en aanmelding door de Smeter Electro. Meer info op elektro-installatie.be of bel 0495-32-78-47.
3: Je nieuwe wagen opladen.
4: Op zoek naar een moment voor jezelf? Ontdek Maison Belle, waar rust, verfijning en natuurlijke schoonheid samenkomen. Laat de drukte los en kom helemaal tot ontspanning met onze exclusieve headspa's, huidverbeterende behandelingen en massages. Elke behandeling wordt afgestemd op jouw huid, jouw noden, jouw moment. Met natuurlijke producten en geavanceerde technieken zorgen we voor een stralende, pure uitstraling. Zonder overdaad. Maison Belle, meer dan een schoonheidsinstituut. Een zachte pauze in jouw dag. Stationstraat 68 in Gistel. Bel 0477 80 72 07.
5: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
6: De grootste hit van dit moment. Dit is de Melinda FM Top 30. Nummer 19.
7: Dit was niet wat ik wilde, niet wat het moest zijn. Het zou me niets kunnen schelen, nee, echt niemand kreeg me klein. Maar nu moet ik bekennen, ook al klinkt het raar. Het onbekende heeft me best wel pijn gedaan.

Meteor kwam vorige week op 20 terecht. Staat deze week op 19. 1 plaats winst dus in zijn derde week. Een nooduitgang. Op 18, Suzanne en Freek.

De teller staat ondertussen op 41 weken en toch stijgt ze nog eens één plaats. Gaat van 18 naar 17. Deze Olivia Dean, een Man I Need. Zometeen de airplay van afgelopen week. Wachtzaal van Nick Bernaert. Daar krijgt hij nog een heel klein stukje van. Maar allereerst draaien we uiteraard nog de nummer 16 uit onze top 40. Dit is Another featuring 54 Ultra. En Talk.

0: Dit is Melinda FM op DAB Plus West-Vlaanderen. Vanuit Middelkerke en Nieuwpoort op FM. Wereldwijd via melindafm.be of via onze app. Melinda FM. Goedemiddag, het nieuws van 1 uur.
1: Het is nog niet duidelijk wie de tegenstander van de Rode Duivels wordt in de 16e finales op het WK voetbal. Dan treffen de Rode Duivels een van de beste derdes in het toernooi. Sportjournalist Jarno Berto schetst de situatie.
2: Het is geen exacte wetenschap, maar veel statistici beweren dat de grootste kanshebber Senegal is op dit moment. Dat is de sportieve winnaar van de Afrika Cup. Zuid-Korea kan ook nog, Algerije kan nog, maar eigenlijk kan Oostenrijk ook nog. Dus er zijn 4 kanshebbers en eigenlijk weten we pas over 24 uur wie het precies wordt, omdat Oostenrijk en Algerije nog tegen elkaar spelen.
1: Wat we wel weten is dat de Rode Duivels woensdagavond om 10 uur 's avonds hun 16e finale spelen. Het was trouwens een echte recordavond voor onze Rode Duivels tegen Nieuw-Zeeland. Romelu Lukaku scoorde zijn 6e doelpunt op een WK en hij wordt zo Belgisch WK-topschutter aller tijden. Thibaut Courtois speelde dan weer zijn 18e wedstrijd op een WK. Geen enkele andere Belg doet beter. Courtois deelde het record voor de wedstrijd nog met Enzo Schifo. Al maar meer gokkers zetten geld in op voorspellingsmarkten, zoals Polymarket, en dus niet via de klassieke boekmakers, dat schrijft de Tijd. Zo'n voorspellingsmarkten zijn nogthans illegaal in ons land, maar uit cijfers van de Kansspelcommissie blijkt dat al 70.000 Belgen deze maand zo'n voorspellingsmarkt hebben bezocht. En dat is niet zonder risico, zegt Stefan Savenberg van de Kansspelcommissie.
3: Zo is er een veel sterker verslavingspotentieel door de onbeperkte hoeveelheid van voorspellingen die beschikbaar zijn. Er is ook een totaal gebrek aan bescherming voor spelers. Zo is er bijvoorbeeld geen speeltijdbeperking, er zijn geen inzetlimieten, maar er is ook geen identiteits- of leeftijdscontroles.
1: Sommige spelers verloren dit WK al meer dan miljoenen euro's. En over een kwartier vliegt een asteroïde langs onze aarde, op zo'n 2,5 miljoen kilometer afstand. In astronomische termen is dat nog altijd relatief dichtbij. Het gaat om een groot stuk ruimterots met een doorsnede van 750 tot 1650 meter. Wetenschapsjournalist Martijn Peters.
4: Het gaat hier om de asteroïde 1997 NC1. Die 1997 verwijst naar het jaar waarin dat de asteroïde ontdekt is. Nu, de afstand is nog steeds zeer ver. 6,7 keer de afstand tot de maan. Dus er is geen enkele kans dat deze asteroïde zal inslaan.
1: De asteroïde is vanuit ons land niet zichtbaar, omdat het overdag is. In delen van Noord- en Zuid-Amerika kan je hem wel spotten. Deze namiddag is het zonnig en drukkend warm, aan zee zo'n 26 graden, in het binnenland lokaal 38 graden. Vanavond en vannacht kans op onweer, morgen brede opklaringen, daarna opnieuw regen en onweersbuien bij maxima tot 32 graden. Volgende week iets frisser bij 25 graden.
0: Het nieuws werd u aangeboden door Fiers Verzekeringen Oostende. Elke zaterdagmiddag tussen 12 en 2. De Melinda FM top 30. Melinda FM. Nummer 15.

Ondertussen is het ruim 1 uur geworden hier bij Melinda FM. Welkom bij het tweede luik van de Melinda FM Top 30. De lijst van zaterdag 27 juni, week 26. Net gedraaid op 15, Baby Rexha samen met Fadeless en New Religion. Zij stonden vorige week op 12, deze week op 15. Zakken dus 3 plaatsen in hun 9e week. Op 14 vinden we een stijger, 1 plaatsje winst. In de 8e week voor Cameron Whitcomb en Kingdom of

Shakira staat ook deze week twee keer in onze lijst. Hier op 13, vorige week nog 10 met Zoo. En ondertussen staat ze met dat nummer 20 weken in de Melinda FM Top 30. Goed, dit is nummer 12, komt van 11. Dit zijn de mensen van Offenbach.

staan stond vorige week op 9, deze week op 11. Twee plaatsen achteruit, dus in zijn 12e week American Girls. Tijd voor een tweede overzicht, dat beginnen we bij 20. Op 20 hadden we Shanna Spyro met Material Lover. 19 was voor Meteor en de nooduitgang. Halverwege van Suzanne Freek stond op 18. 17 was voor Olivia Dean en Man I Need. Another featuring 54 Ultra. En Talk to You ging van 13 naar 16. 15 was deze week voor Bebe Rexha en Fatalist met New Religion. Op 14 draaiden we Cameron Whitcomb en Kingdom of Fear. 13 Shakira en Zoo. 12 was voor Offenbach en Miles Away. En dat gedraaid dus American Girls van Harry Styles. Dit is 10.

0: Bent u op zoek naar een voordelige woonlening of verzekering? Bij Fierce Verzekeringen in Oostende bent u aan het juiste adres. Betrouwbaar advies op maat van uw wensen, scherpe tarieven en een goede service. Bij Fierce Verzekeringen zit u goed. Bekijk onze handige website fierceverzekeringen.be of bel 059 79 3x06. Voor al uw woonleningen en verzekeringen bel Fierce Verzekeringen. Wij maken graag uw dromen waar. Alfons Pieterslaan 16 in Oostende.
1: Bij CG en Scar Cleaning houden we van echt schoon. Zo schoon dat je je auto nauwelijks nog herkent. Hij glanst en schittert alsof hij net uit de showroom komt. Onze volautomatische indoor car wash is ook voor bestelwagens. En onze industriële wasmachines kunnen tot 20 kilogram inhoud aan. Want als wij zeggen dat we het proper willen, dan menen we dat. Voor je motor en fiets hebben we een aparte wasbox. Nog properder. En je trouwe viervoeter? Die krijgt een topbeurt in onze ultramoderne dogwash. CGS Car Bike and Dog Cleaning. Torghoutse Steenweg 4 in Middelkerken. Waar schoon echt schoon is.
2: Op zoek naar een moment voor jezelf? Ontdek Maison Belle, waar rust, verfijning en natuurlijke schoonheid samenkomen. Laat de drukte los en kom helemaal tot ontspanning met onze exclusieve headspa's, huidverbeterende behandelingen en massages. Elke behandeling wordt afgestemd op jouw huid, jouw noden, jouw moment. Met natuurlijke producten en geavanceerde technieken zorgen we voor een stralende, pure uitstraling. Zonder overdaad. Maison Belle, meer dan een schoonheidsinstituut. Een zachte pauze in jouw dag. Stationstraat 68 in Gistel. Bel 0477 80 72 07.
3: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.

Zoals ik al zei, Shakira, ook deze week twee keer in de lijst. Straks al op nummer 13 met Zoo, hier op nummer 9. Samen met Burna Boy en Die Die. Dit is 8. Olivia Dean en So Easy. To Fall in Love komt van 2.

De zomerbabcampagnes draaien op volle toeren, ook aan de kust. En dus is deze plaats misschien wel helemaal van toepassing. Drive Safe, Mal Smith en Niall Horan. Deze week op 5, vorige week 6 en dus 1 plaats winst in hun ondertussen 18e week. Op 4, daar vinden we de hoogste nieuwe van deze week. Taylor Swift, I Knew It, I Knew You.

0: Dek Immojo. Uw vastgoedpartner in de regio Oostende, Middenkust, Houtland, Gistel, Middelkerke, Oudenburg en verder. Of u nu op zoek bent naar een gratis en kwalitatieve schatting voor uw nieuwe thuis of slimme investering, Immojo maakt uw vastgoeddromen waar. We garanderen de beste prijs voor uw vastgoed. Bezoek onze website op jo.imo en laat uw vastgoed schitteren. Immojo, uw vastgoed is onze missie. Een schone en veilige omgeving? Dat laat je natuurlijk over aan de specialisten van Hazard Cleaning. Van dieptereiniging tot specialistische schoonmaak. Ons team staat dag en nacht klaar. Snel, betrouwbaar en altijd volgens de veiligheidsnormen. Hazard Cleaning. Voor bedrijven en particulieren die geen risico willen nemen. Bel vandaag nog 0468 32 10 19. Of kijk op hazardcleaning.be. Hazard Cleaning. Schoon, veilig en zeker.
1: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
0: Dit is de top 3 van deze week. Nummer 3.

Vorige week zakte deze Teddy Swims nog van 3 naar 4. Deze week gaat hij dan weer van 4 naar 3. Teddy Swims, Mr. Know It All. Dit is 2, dit is Alex Warren en Fever Dream.

0: keer stond hij op nummer 1. Deze week zakt hij naar 2. Alex Warren en Fever Dream. Tijd voor een laatste overzicht. Dit is de top 10 van deze week. 10 was voor Bruno Mars en I Just Might. Op 9 Shakira en Burna Boy met Die Die. 8 vorige week nog 2. Olivia Dean en So Easy to Fall in Love. 7 kwam van 8 Jelly Roll en I'm Good. Op 6 draaiden we Max en Andy Grammer met The Thing I Love. 5 Mal Smith en Al Horn met Drive Safe. Op 4 een hoogste nieuwkomer voor deze week Taylor Swift. I Knew It, I Knew You. 3 was voor Teddy Swims en Mr. Know It All. Net gedraaid op 2 Alex Warren en Fever Dream. En dat betekent dat we een nieuwe nummer 1 hebben. Ze komen van 3, 2 plaatsen winst in een 5e week. Aaron Blommaert en Zoe Liver met Tranen van Goud. Zometeen de airplay voor de komende week. Esta Vida met You and I. Nog een hele fijne zaterdag. En graag tot volgende week.
1: De Melinda FM Top 30. Nummer 1.

elke zaterdagmiddag tussen 12 en 2. More hits. De Melinda FM top 30. Melinda FM. Deze week in de spotlight. Melinda FM. Airplay van de week. I can

0: Dit is Melinda FM op DAB Plus West-Vlaanderen. Vanuit Middelkerke en Nieuwpoort op FM. Wereldwijd via melindafm.be of via onze app. Melinda FM. Goedemiddag, het regionieuws van 2 uur.
1: Kunstenaar Herzelen stelt in Villa Volta in Oostende een reeks van 88 vrouwenportretten tentoon onder de titel Het Rijk der Vrouw. Een eerbetoon aan zijn moeder is dat en aan de vrouw in het algemeen. De tentoonstelling loopt nog tot en met 8 november. De provincie West-Vlaanderen zal ruitersportcentrum De Rille in Wouwmen bij Dijksmuiden toch niet overnemen. Sport Vlaanderen besliste vorig jaar om het centrum te sluiten en de provincie die ziet af van de aankoop omdat de renovatiekosten te hoog zijn. Sport Vlaanderen zal de site nu openbaar verkopen. Het stadsbestuur van Blankenbergen laat volgend jaar toch 9 strandbaars toe in plaats van 8. Eerder was beslist om het aantal te verminderen om meer ruimte, rust en uniformiteit op het strand te creëren. Van de huidige 13 baars zouden er dus 5 verdwijnen, maar er wordt nu 1 extra concessie verloot. De stad Torhout die schrapt na de Nacht van Vlaanderen nu ook de paardenmarkt op 27 juni door de voorspelde hitte. Het stadsbestuur van Torhout vindt het niet verantwoord om dieren en medewerkers aan zulke temperaturen bloot te stellen. In Houthulst hebben kinderen van de lagere school zelfgemaakte naamplaatjes aangebracht op de grafstenen van de militaire begraafplaats. Ruim een maand geleden werden daar ongeveer 140 graven beschadigd en heel wat bronzen naamplaatjes losgerukt. Omdat nieuwe plaatjes individueel gegoten moeten worden, nemen de herstellingen veel tijd in beslag. Na een nieuw verkeersongeval in de Ernest Klaaslaan in Torhout plant de stad nu definitieve verkeersremmende maatregelen. De tijdelijke betonblokken die worden vanaf begin de maand juli vervangen door vaste verkeerseilanden nadat vorige week een dronken chauffeur nog tegen de tijdelijke blokken reed. Het landschapspark Zwinstreek heeft een nieuwe toeristische website gelanceerd en start tegelijk de campagne Smakelijke Zwinstreek, waarin lokale chefs, producenten en landbouwers streekproducten uit de grensregio centraal zetten. Het park wil zich zo sterker profileren als bestemming voor meerdaagse verblijven. Een 34-jarige man uit Torhout is veroordeeld tot 5 jaar cel voor 6 brandstichtingen die plaatsvonden tussen november 2020 en oktober 2025. De man die werd schuldig bevonden op basis van camerabeelden en de analyse van zijn gsm-toestel en ook door een huiszoeking.
2: Het regionieuws werd u aangeboden door...

Uit 2008 waren dat de Kings of Leon en Sex on Fire. Hier op deze laatste zaterdag van juni bij Melinda FM. Hartelijk welkom allemaal. Ik ben Frankie tot 4 uur deze middag. Dankjewel Maarten voor de top 30. Nothing But Thieves. Zij mochten hier het startschot geven van deze best af. Voilà, zo zijn we vertrokken. Deze komt toch ook alweer van begin de jaren 90. Prodigy en Out of Space. Wees welkom.

zijn niet meer de grote hits die hij scoort in Vlaanderen in de hitparade, maar we kennen deze Gus natuurlijk allemaal van de monsterhit Het is een nacht. Voor mijn hart was dat van een jaartje of drie ook alweer geleden. Jawel. Nu, even naar 2000 met een van de Spice Girls leden. Ex-Spice Girls leden, hier is Melanie C. I turn to you.

0: Knap op. Knap op. Jouw speciaalzaak voor vakmannen en doe-het-zelvers. Met meer dan 45 jaar ervaring vind je alles voor kleine klussen en grote projecten. Gereedschap, werkkledij, tuinmachines en altijd professioneel advies. Dankzij de eigen hersteldienst sta je er ook na je aankoop nooit alleen voor. Ontdek nu de slimme grasrobotten aan de Torhoutse Steenweg 661 in Oostende. Of surf naar knapop.be. Knap op. Knap op. Daar bouw je op. Een schone en veilige omgeving? Dat laat je natuurlijk over aan de specialisten van Huisuitcleaning. Van dieptereiniging tot specialistische schoonmaak. Ons team staat dag en nacht klaar. Snel, betrouwbaar en altijd volgens de veiligheidsnormen. Huisuitcleaning. Voor bedrijven en particulieren die geen risico willen nemen. Bel vandaag nog 0468 32 10 19. Of kijk op huisuitcleaning.be. Huisuitcleaning. Schoon, veilig en zeker. Een deuk in je auto? Of sta je plots met pech langs de weg? Geen zorgen. Bij Henrik Motors in Oostende en Bredene lossen we het snel voor je op. Onze experts herstellen alle carrosserieschade alsof er nooit iets gebeurd is. En ben je toe aan een andere wagen? Ontdek dan ons ruime aanbod voor elk budget. Mocht het onderweg toch een keer tegenzitten, dan staat onze 24/7 depannagedienst dag en nacht voor je klaar. Van aankoop tot herstellingen. Wij houden je op de weg. Kom langs in Oostende of Bredene, bel 059 80 32 30 of kijk op hendrikmotors.be.
1: Er bestaat een verwarmingssysteem zonder uitlaatgassen, zonder schouw, zonder gasaansluiting. Er hoeft ook geen brandstof geleverd te worden en er is geen tank of opslagplaats nodig. Dat verwarmingssysteem is een warmtepomp met lucht- of geothermische grondwarmte. Een warmtepomp heeft een lange levensduur en wordt gebruikt met vloerverwarming. Voor nieuwbouw zorgt de warmtepomp voor een goede EPB-score. Verwarmen en ook koelen in de zomer, het kan met een warmtepomp. Stap nu over naar een milieuvriendelijk systeem zonder fossiele brandstoffen. En bel de Smitter Electro BV uit Diksmuiden voor meer info. 0495 32 78 47.

Komt ook alweer uit 1980. Deze van Dan Hartman hier bij Melinda FM. Relight My Fire. Van woensdag 29 juli tot en met zaterdag 8 augustus spoelt de 29ste editie van het Zomerse Podium Kunstenfestival Theater aan Zee opnieuw aan in Oostende. Iets om naar uit te kijken dus. Theateraanzee.be. Nu Sailor. I can-

0: Met me naar boven.
1: Afgelopen dagen was dat niet zo'n goed idee om naar boven te gaan. Het was veel te warm. We zijn toe aan de rubriek De Dag Van hier bij Radio Melinda FM. En het is vandaag Internationale Dag van het Micro- en Klein Bedrijf. Deze dag is in het leven geroepen door de Verenigde Naties die het belang van kleine bedrijven voor de economie centraal willen zetten. Tijdens de dag worden er over heel de wereld campagnes gehouden en wordt er gekeken hoe micro- en kleine bedrijven kunnen worden gestimuleerd met bijvoorbeeld belastingsvoordelen. Op 27 juni dus Internationale Dag van het Micro- en Klein Bedrijf.

0: Bent u op zoek naar een voordelige woonlening of verzekering? Bij Fierce Verzekeringen in Oostende bent u aan het juiste adres. Betrouwbaar advies op maat van uw wensen, scherpe tarieven en een goede service. Bij Fierce Verzekeringen zit u goed. Bekijk onze handige website fierceverzekeringen.be of bel 059 79 3x06. Voor al uw woonleningen en verzekeringen bel Fierce Verzekeringen. Wij maken graag uw dromen waar. Alfons Pieterslaan 16 in Oostende.
1: Op zoek naar een moment voor jezelf? Ontdek Maison Belle, waar rust, verfijning en natuurlijke schoonheid samenkomen. Laat de drukte los en kom helemaal tot ontspanning met onze exclusieve headspa's, huidverbeterende behandelingen en massages. Elke behandeling wordt afgestemd op jouw huid, jouw noden, jouw moment. Met natuurlijke producten en geavanceerde technieken zorgen we voor een stralende, pure uitstraling. Zonder overdaad. Maison Belle, meer dan een schoonheidsinstituut. Een zachte pauze in jouw dag. Stationstraat 68 in Gistel. Bel 0477 80 72 07.
2: Sales Hub zoekt geen gewone verkopers. Wij zoeken mensen met drive, met goesting om te groeien. Wil jij bouwen aan je toekomst in sales? Bij Sales Hub krijg je de kans om verantwoordelijkheid te nemen en door te stoten tot salescoach. Wil jij meegroeien en bouwen aan je eigen team? Solliciteer dan vandaag via saleshub.be en word Sales Ambassador.
3: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.

Get to Drinking. Denk dat ik hier zometeen even naar de koffieautomaat hier ga lopen en toch een heerlijk bakje koffie ga nemen. Want de dag was al vroeg begonnen natuurlijk deze morgen met de Rode Duivels. Die speelden om 5 uur. Nu Show Wally Wally uit 1980.

Maximus was dat hier bij Melinda FM. Na een succesvolle eerste editie nodigt het Strand in Beweging je deze zomer opnieuw uit voor een reeks ontspannende en energieke sportsessies aan zee. Op het programma staan breathwork, yoga en seagym onder begeleiding van de sportcoaches van Studio Fit. Sessies vinden plaats op 7 zaterdagen in juli en augustus, telkens met afspraak aan het Badengebouw in Zeebrugge. Info en inschrijven natuurlijk via brugge.be. Nu Santana hier bij Melinda FM. Zo gaan we stilletjes aan toch op naar 3 uur.

Dit is Melinda FM op DAB Plus West-Vlaanderen. Vanuit Middelkerke en Nieuwpoort op FM. Wereldwijd via melindafm.be of via onze app.

Best wel een heerlijk nummertje hier bij Melinda FM uit 2023. Laureen en Tattoo, daarvoor 50 cent. Als ze iets met hier na 3 uur. En Candy Shop, ja, misschien even een ouderwetse snoepwinkel bezoeken. Ze bestaan nog, alleen je moet ze een beetje weten te vinden. Dit is Dodgy, half in de jaren 90.

Ik kan een beautiful voorafgegaan door Leopold III en helemaal. Op zaterdag 11 uur is het weer tijd voor Oudenburg Zomert. Want vanaf 16 uur verandert het sfeervolle Abtspark in het decor voor een gratis stadsfestival. Boordevol muziek, animatie en zomerse gezelligheid. Op en top, een heerlijke avond in het hart van Oudenburg. Toegang is gratis.

0: schone en veilige omgeving? Dat laat je natuurlijk over aan de specialisten van Huisuitcleaning. Van dieptereiniging tot specialistische schoonmaak. Ons team staat dag en nacht klaar. Snel, betrouwbaar en altijd volgens de veiligheidsnormen. Huisuitcleaning. Voor bedrijven en particulieren die geen risico willen nemen. Bel vandaag nog 0468 32 10 19. Of kijk op huisuitcleaning.be. Hazard Cleaning. Schoon, veilig en zeker.
1: Sales Hub zoekt geen gewone verkopers. Wij zoeken mensen met drive, met goesting om te groeien. Wil jij bouwen aan je toekomst in sales? Bij Sales Hub krijg je de kans om verantwoordelijkheid te nemen en door te stoten tot sales coach. Wil jij meegroeien en bouwen aan je eigen team? Solliciteer dan vandaag via saleshub.be en word sales ambassador.
2: Soms wil je gewoon net iets meer. Secondlove.be

heel wat mooie hits gebracht. Deze was van de halve jaren 80 hier bij Melinda FM. Tina Turner en Two People. Zometeen gaan wij even een tukkie doen. Dat doen we met Digidex en Eva Droveren. Slaap lekker. Eerst nog even naar 1970 nu met Edison Lighthouse.

Deze nog even van de eind de jaren 90. Britney Spears en You Drive Me Crazy. Zo zijn we terug toe aan de rubriek de dag van. We hadden al internationale dag van het micro en klein bedrijf. Maar het is ook vandaag internationale dag van de zonnebril. Hij heeft geen duidelijke oprichter of oorsprong. Maar is door de jaren heen gaan leven op sociale media. Inmiddels doen er opticiens over de hele wereld mee aan deze dag. Door kortingen te geven op zonnebrillen. Maar er wordt ook veel voorlichting gegeven over het belang van een goede zonnebril en waar je op moet letten bij het kopen. Op 27 juni dus, internationale dag van de zonnebril.

0: Bij CGS Car Cleaning houden we van echt schoon. Zo schoon dat je je auto nauwelijks nog herkent. Hij glanst en schittert alsof hij net uit de showroom komt. Onze volautomatische indoor car wash is ook voor bestelwagens. En onze industriële wasmachines kunnen tot 20 kilogram inhoud aan. Want als wij zeggen dat we het proper willen, dan menen we dat. Voor je motor en fiets hebben we een aparte wasbox. Nog properder. En je trouwe viervoeter? Die krijgt een topbeurt in onze ultramoderne dogwash. CGS Car Bike and Dog Cleaning. Torghoutse Steenweg 4 in Middelkerken. Waar schoon echt schoon is.
1: Op zoek naar een moment voor jezelf? Ontdek Maison Belle, waar rust, verfijning en natuurlijke schoonheid samenkomen. Laat de drukte los en kom helemaal tot ontspanning met onze exclusieve headspa's, huidverbeterende behandelingen en massages. Elke behandeling wordt afgestemd op jouw huid, jouw noden, jouw moment. Met natuurlijke producten en geavanceerde technieken zorgen we voor een stralende, pure uitstraling. Zonder overdaad. Maison Belle, meer dan een schoonheidsinstituut. Een zachte pauze in jouw dag. Stationstraat 68 in Gistel. Bel 0477 80 72 07.
2: Sales Hub zoekt geen gewone verkopers. Wij zoeken mensen met drive, met goesting om te groeien. Wil jij bouwen aan je toekomst in sales? Bij Sales Hub krijg je de kans om verantwoordelijkheid te nemen en door te stoten tot salescoach. Wil jij meegroeien en bouwen aan je eigen team? Solliciteer dan vandaag via salesup.be en word Sales Ambassador.
3: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
4: Net gestart met darts of al jaren aan het gooien? Bij ProDarts hebben we een groot assortiment dartpijlen en accessoires. Voor iedereen het juiste materiaal. Bestel voor 12 uur en je bestelling wordt vandaag nog verzonden. Waar wacht je nog op? Ontdek jouw nieuwe dartspullen op pro-darts.be.
5: Soms wil je gewoon net iets meer? Secondlove.be.

Zaten toen in een goede flow natuurlijk, mede dankzij de Final Countdown. Europe was dat en Rock the Night. Op zondag 12 juli trekt de indrukwekkende goddelieve processie opnieuw door de straten van Gistel. Ja, er heeft iemand tijdens de dolle dagen in onze mobiele studio daar teksten uitleg komen geven. Meer dan 1000 figuranten in het historische klederdracht brengen in 18 taferelen het levensverhaal van de heilige goddelieve tot leven, van haar jeugd tot haar heiligverklaring. Deze eeuwenoude traditie, erkend als Vlaams immaterieel cultureel erfgoed, is veel meer dan een processie.

Met die hitte van afgelopen dagen denk je daar soms wel eens aan dat het allemaal gaat afbranden. Burning Down was dat, Alex Warren. En zo zijn wij hier aan het einde gekomen van deze Best Of op deze zaterdag. Na vier uur liever Studio Noord met Filip. Ik besluit met Cloud Substitute. Mooi zaterdag nog.

0: Dit is Melinda FM op DAB Plus West-Vlaanderen. Vanuit Middelkerke en Nieuwpoort op FM. Wereldwijd via melindafm.be of via onze app. Melinda FM. Goedemiddag, het regionieuws van 4 uur.
1: In Brugge zijn de plannen voorgesteld voor het nieuwe Huis van de Bruggeling. Het toekomstige gemeentehuis waar inwoners terecht kunnen voor publieke diensten zoals identiteitskaarten en rijbewijzen. Het huidige gebouw vlakbij het station van Brugge verhuist naar het vroegere ziekenhuis en woonzorgcentrum aan het Middenwaterpark. De correctionele rechtbank van Kortrijk heeft 3 mannen veroordeeld voor hun aandeel in een groepsverkrachting in het Astridpark. Het slachtoffer, toen 17 jaar, werd in mei 2024 door de mannen in de struiken getrokken, terwijl haar vriend de hulpdiensten verwittigde. 1 dader die krijgt 3 jaar cel, waarvan de helft met uitstel, terwijl de 2 anderen een lichtere straf krijgen. Een 34-jarige man uit Torhout is veroordeeld tot 5 jaar cel voor 6 brandstichtingen die plaatsvonden tussen november 2020 en oktober 2025. De man die werd schuldig bevonden op basis van camerabeelden en de analyse van zijn gsm-toestel en ook door een huiszoeking. Het landschapspark Zwinstreek heeft een nieuwe toeristische website gelanceerd en start tegelijk de campagne Smakelijke Zwinstreek, waarin lokale chefs, producenten en landbouwers streekproducten uit de grensregio centraal zetten. Het park wil zich zo sterker profileren als bestemming voor meerdaagse verblijven. Na een nieuw verkeersongeval in de Ernest Klaaslaan in Torhout plant de stad nu definitieve verkeersremmende maatregelen. De tijdelijke betonblokken die worden vanaf begin de maand juli vervangen door vaste verkeerseilanden nadat vorige week een dronken chauffeur nog tegen de tijdelijke blokken reed. Het stadsbestuur van Blankenbergen laat volgend jaar toch 9 strandbaars toe in plaats van 8. Eerder was beslist om het aantal te verminderen om meer ruimte, rust en uniformiteit op het strand te creëren. Van de huidige 13 baars zouden er dus 5 verdwijnen, maar er wordt nu 1 extra concessie verloot. Kunstenaar Her Zeele stelt in Villa Volta in Oostende een reeks van 88 vrouwenportretten tentoon onder de titel Het Rijk der Vrouw. Een eerbetoon aan zijn moeder is dat en aan de vrouw in het algemeen. De tentoonstelling loopt nog tot en met 8 november. De stad Torhout die schrapt na de Nacht van Vlaanderen nu ook de paardenmarkt op 27 juni door de voorspelde hitte. Het stadsbestuur van Torhout vindt het niet verantwoord om dieren en medewerkers aan zulke temperaturen bloot te stellen.
2: Het regionieuws werd u aangeboden door

scoorde een megahitter mee met deze It's a Sin in 1987. Je hoorde de Pet Shop Boys hier bij Melinda FM. Tot 6 uur is dit niets minder dan Studio Noord. Het is heet buiten, ik weet het, maar er is ook goed nieuws. Binnen 6 maanden is het kerstmis.

beter af alleen zijn Marco Schuitmaker en die meende het nog ook. Straks Kavinsky samen met Angel, nummer uit 24. Maar ook eentje uit 1977 van Leo Sayer. Blijf de verrassing, dus blijf luisteren. Eerst deze Simply Red.

Op zoek naar een betrouwbare tweedehandswagen of bestelwagen? Autohandel Pieters in Oudenburg heeft steeds 50 voertuigen op voorraad. Al 20 jaar een vaste waarde aan de kust. Met topservice ook na verkoop. Herstellingen, onderhoud, airco-service, carrosserie en car detailing. Wij doen het allemaal. Snel

en vakkundig. Ontdek het aanbod op autohandelpieters.be voor de wagens in stok en volg ons op Facebook voor het laatste nieuws en nieuwe binnenkomers. Of spring binnen in Oudenburg, Brugse Steenweg 112, 059 800 550. Autohandel Pieters. Rij slimmer, rij zeker. Vind jij moeilijk stijlvolle kledij die echt goed zit? Bij Melsheren in Gistel draait alles rond stijl en comfort. Je vindt er herenmode in alle maten, van standaardmaten tot 8XL. Van een strak kostuum tot een casual outfit voor elke dag. Geen snelle verkoop, wel persoonlijk advies. En een perfecte pasvorm waarin jij je goed voelt. Want goed gekleed buitenstappen begint met kledij die echt bij je past. Ontdek het zelf bij Melsheren. Maart 14 in Gistel. Bekijk ook de Facebookpagina Melsheren Gistel. Melsheren. Voor elke man in elke maat.

Op zaterdag 4 juli nodigt de Visserskapel in Bredene iedereen uit voor de Duinenwaken. Een sfeervol evenement rond het thema Gedreven door de Zee. Tijdens deze bijzondere avond worden vissers, matrozen en zeelieden herdacht die hun leven lieten op zee. Na de vissersmis trekt de processie naar het strand voor een ingetogen waken aan de vloedlijn. Met verhalen, muziek en een zegen voor de zee. Nadien is er een gezellig ontmoetingsmoment met een hapje en een optreden van de Oostense singer-songwriter Augustijn. De toegang is gratis en iedereen is van harte welkom.

0: Knap op. Knap op. Jouw speciaalzaak voor vakmannen en doe-het-zelvers. Met meer dan 45 jaar ervaring vind je alles voor kleine klussen en grote projecten. Gereedschap, werkkledij, tuinmachines en altijd professioneel advies. Dankzij de eigen hersteldienst sta je er ook na je aankoop nooit alleen voor. Ontdek nu de slimme grasrobotten aan de Torhoutse Steenweg 661 in Oostende. Of surf naar knapop.be. Knap op. Knap op. Daar bouw je op.
1: Soms wil je gewoon net iets meer. Secondlove.be.

We all need someone. TP Le Green hoorde je bij Melinda FM. Het is waar, hè. We all need someone. We hebben altijd iemand nodig. Al is het om een kopje koffie te brengen of zo natuurlijk. Noteer alvast in je agenda. Vrijdag 5 en zaterdag 6 september keert Festival terug naar het Kardijnplein in Oostende. Je geniet er 2 dagen lang van sfeervolle live muziek, gezellige festivalsfeer en heerlijke visgerechten voor jong en oud. Kom proeven, beleven en genieten met vrienden en familie in het hart van de stad. Festival op 5 en 6 september. Hey.

0: Dit is Melinda FM op DAB Plus West-Vlaanderen. Vanuit Middelkerke en Nieuwpoort op FM. Wereldwijd via melindafm.be of via onze app. Melinda FM. Goedenavond, het nieuws van 5 uur.
1: De wedstrijd van onze Rode Duivels heeft voor een ongeziene internetpiek gezorgd. Dat meldt BNIX, dat is het internetknooppunt waar langs een groot deel van ons internetverkeer passeert. Je hoort Frederik Libot.
2: Normaal gezien in de ochtend en zeker 5 uur, de mensen zijn aan het slapen. Dus vanaf het begin van de wedstrijd, dus om 5 uur, hebben wij een toename gezien van meer dan 25%. We zien ook dat de mensen speciaal waren uit hun bed om de wedstrijd te kunnen kijken live.
1: Ook tijdens de vorige wedstrijden van de Rode Duivels was er een stijging van het internetgebruik. Lange wachtrijen op het festival Werchter Boutique. Het systeem om je festivalbandje op te laden met bonnetjes ligt plat. Daarom moet iedereen fysiek aanschuiven voor bonnetjes. Journaliste Demi van den Ede is ter plaatse.
3: Er is dus een probleem voor mensen die via de app van Werchter Boutique een bonnetjes willen kopen. Dat systeem ligt plat, dat zegt ook de organisatie. En daardoor moet iedereen nu manueel zijn bonnetjes aankopen aan de kassas. Lange wachtrijen als gevolg en sommige mensen moesten zelfs 3 kwartier aanschuiven. Maar nu zou het probleem alvast deels opgelost zijn.
1: In Schaarbeek in Brussel zijn afgelopen nacht 2 mensen gewond geraakt bij een schietpartij. Dat bevestigt de politie. Die werd opgeroepen nadat er schoten gehoord waren. Ze troffen op straat een gewonde aan. Een 2e slachtoffer was zelf naar het ziekenhuis gegaan. Meer is er niet bekend. Het parket onderzoekt de zaak nu. In Parijs zorgt de hittegolf voor een forse stijging van het sterftecijfer. De spoeddiensten melden gisteren 109 doden, terwijl dat er in dezelfde periode normaal gezien maar 7 per dag zijn. In totaal kregen de hulpdiensten 3400 oproepen. 30 mensen kregen een hartstilstand. Er is opnieuw een olietanker aangevallen in de zeestraat van Hormuz. Een schip dat onder Panamese vlag vaart is geraakt door een projectiel. Het schip heeft schade opgelopen, maar de bemanning is wel veilig. Donderdag werd ook al een tanker geraakt, volgens de VS door Iran. De VS heeft als reactie afgelopen nacht bombardementen uitgevoerd op Iran. En in Noorwegen hebben 1000 mensen zich opgegeven als orgaandonor. Dat is niet toevallig, want kroonprinses Mette Marit stond een tijdje op de wachtlijst voor een longtransplantatie. Sinds dat nieuws bekend raakte, begin deze maand, hebben al bijna 17.500 Nooren zich geregistreerd als donor. Dat is 34 keer meer dan in een normale maand. 10 dagen geleden onderging Mette Marit met succes een longtransplantatie. Vanavond en vannacht trekken er onweersbuien over het land en die kunnen hevig zijn. Morgen afwisselend zon en wolken bij maximaal tot 32 graden. Plaatselijk kan er ook nog een onweersbui vallen. De volgende dagen koelt het af naar het maxima rond de 25 graden.
0: Het nieuws werd u aangeboden door Fiers Verzekeringen Oostende.
4: À l'école quand j'étais petit, je n'avais pas beaucoup d'amis. J'aurais voulu m'appeler Dupont. Avoir les yeux un peu plus clairs, je rêvais d'être un enfant blanc. J'en voulais un peu à mon père. C'est vrai, je suis un étranger. On me l'a assez répété. J'ai les cheveux couleur corbeau.

Het is stevast een van de steeds terugkerende nummers tijdens ieder huwelijksfeest. Deze Claude Barzotti. Ondertussen even over vijf. Dat betekent Studio Noord deel 2 tot 6 uur. En dit is David Guetta.

Op zaterdag 4 juli wordt de historische Burg in Brugge opnieuw het decor voor de internationale Taptoe Brugge. Je geniet ervan een indrukwekkend muzikaal spektakel met top show en marching bands uit binnen- en buitenland.

0: Bent u op zoek naar een voordelige woonlening of verzekering? Bij Fierce Verzekeringen in Oostende bent u aan het juiste adres. Betrouwbaar advies op maat van uw wensen, scherpe tarieven en een goede service. Bij Fierce Verzekeringen zit u goed. Bekijk onze handige website fierceverzekeringen.be of bel 059 79 3x06. Voor al uw woonleningen en verzekeringen bel Fierce Verzekeringen. Wij maken graag uw dromen waar. Alfons Pieterslaan 16 in Oostende.
1: Heb je al zonnepanelen op je huis? Dat is goed voor het milieu en zorgt voor een besparing van 30% op je elektriciteitsfactuur. Maar dat kan beter, want met een thuisbatterij kan je je factuur verder verlagen tot 70%. Je kan je eigen geproduceerde elektriciteit ook 's nachts gebruiken. Dan betaal je minder voor afname van elektriciteit, distributie en transport. En ook minder capaciteitstarief. Wil je meer info? Ga naar elektro-installatie.be en lees alles over thuisbatterijen. Of contacteer de Smieter Electro BV uit Diksmuiden, 0495 32 78 47.
2: Op zoek naar een betrouwbare tweedehandswagen of bestelwagen? Autohandel Pieters in Oudenburg heeft steeds 50 voertuigen op voorraad. Al 20 jaar een vaste waarde aan de kust. Met topservice ook na verkoop. Herstellingen, onderhoud, airco-service, carrosserie en car detailing. Wij doen het allemaal. Snel en vakkundig. Ontdek het aanbod op autohandelpieters.be voor de wagens in stok. En volg ons op Facebook voor het laatste nieuws en nieuwe binnenkomers. Of spring binnen in Oudenburg, Brugse Steenweg 112, 059 800 550. Autohandel Pieters. Rij slimmer, rij zeker.
3: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.

Lash and the Pan uit 1984, Early Morning Wake-up Call. Dat kan natuurlijk aangenaam zijn. In 1985 maakten ze nog een dikkere hit met Midnight Man. En dit is Diana Ross.

0: Een deuk in je auto? Of sta je plots met pech langs de weg? Geen zorgen. Bij Henrik Motors in Oostende en Bredene lossen we het snel voor je op. Onze experts herstellen alle carrosserieschade, alsof er nooit iets gebeurd is. En ben je toe aan een andere wagen? Ontdek dan ons ruime aanbod voor elk budget. Mocht het onderweg toch een keer tegenzitten, dan staat onze 24/7 depannagedienst dag en nacht voor je klaar. Van aankoop tot herstellingen, wij houden je op de weg. Kom langs in Oostende of Bredene, bel 059 80 32 30 of kijk op henrikmotors.be.
1: Knap op. Knap op. Jouw speciaalzaak voor vakmannen en doe-het-zelvers. Met meer dan 45 jaar ervaring vind je er alles voor kleine klussen en grote projecten. Gereedschap, werkkledij, tuinmachines en altijd professioneel advies. Dankzij de eigen hersteldienst sta je er ook na je aankoop nooit alleen voor. Ontdek nu de slimme grasrobotten aan de Torhoutse Steenweg 661 in Oostende. Of

Dan Dijk uit 1983. Wat een topper. Je hoorde Steve Nicks hier bij Melinda FM. Heb je zin in een sportieve uitdaging aan zee? Wel, schrijf je dan in voor de Paint Factory Beach Run Zeebrugge. En beleef een unieke loopervaring op het strand van Zeebrugge. De locatie is aan het Badengebouw, Zeedijk 1, Zeebrugge natuurlijk. En inschrijven is mogelijk tot en met 1 juli. Wat kan je verwachten? Wel, er is een Kids Obstacle Run, kids tot 12 jaar. En er is ook 4 of 8 kilometer beachrun vanaf 12 jaar. Het is een gevarieerd parcours met een mix van verhard terrein, loszand en stevig strandzand. Ideaal voor de recreatieve lopers en ervaren sporters. Iedere deelnemer ontvangt een pak heerlijke Brugse pannenkoeken. En voor elke deelnemer schenkt Olympic Brugge 1 euro aan de ALS Liga Vlaanderen.

0: Pepoor.
1: Duidelijke nummer met de zomer op het oog. Deze Niels en Wils, Holmeiske. Voilà, Studio Noord zit daarmee ook op voor deze week. Ben er graag volgende week weer. En onthoud goed, het is heel warm buiten. Zeer warm is het afgelopen week geweest. Maar er is hoop. Binnen 6 maanden is het kerstmis. Fijn weekend.

0: Dit is Melinda FM op DAB Plus West-Vlaanderen. Vanuit Middelkerke en Nieuwpoort op FM. Wereldwijd via melindafm.be of via onze app. Melinda FM. Goedenavond, het nieuws van 6 uur.
1: In Parijs zorgt de hittegolf voor een forse stijging van het sterftecijfer. De spoeddiensten melden gisteren 109 doden, terwijl dat er in deze periode gemiddeld maar 7 per dag zijn. Bij ons is er een grote druk op de ambulancediensten en spoed. Die komen stilaan in de buurt van hun maximumcapaciteit. Minister van Volksgezondheid Frank van den Broeke.
2: Wij volgen dit echt van uur tot uur op met de spoeddiensten van de ziekenhuizen, met de ambulancediensten. We hebben de ambulancediensten ook al op een aantal plaatsen echt versterkt. Dat kunnen we ook. Maar op een bepaald moment kom je natuurlijk aan een limiet. En dan is het zaak van ervoor te zorgen dat mensen thuis zichzelf goed verzorgen. En dat je natuurlijk ook geen grote accidenten krijgt op events.
1: Het festival Werchter Boutique neemt alvast extra maatregelen tegen de hitte. Woordvoerster Nele Bigaré.
3: Veel water drinken, ik denk dat dat het belangrijkste is. Er zijn hier waterpunten natuurlijk, mensen kunnen hier overal gratis drinkwater krijgen. Twee, bescherm je tegen de zon. Zonnecrème, er zijn dispensers. We hebben ook nog de barn opengesteld. Daar zijn geen optredens, maar die gebruiken we wel echt als extra schaduwplaats. Die tent is ook gekoeld, dus mensen kunnen daar even wel gaan echt afkoelen.
1: Daarnet stonden er op het festival nog lange wachtrijen om bonnetjes te kopen. Dat probleem is intussen van de baan. De wedstrijd van onze Rode Duivels heeft voor een ongeziene internetpiek gezorgd. Dat meldt Phoenix, het internetknooppunt waar langs een groot deel van ons internetverkeer passeert. Je hoort Frederik Liebot.
4: Normaal gezien in de ochtend en zeker 5 uur, de mensen zijn aan het slapen. Dus vanaf het begin van de wedstrijd, dus om 5 uur, hebben wij een toename gezien van meer dan 25%. We zien ook dat de mensen speciaal waren uit hun bed om de wedstrijd te kunnen kijken live.
1: Ook tijdens de vorige wedstrijden van de Rode Duivels was er een stijging van het internetgebruik. In de Centraal-Afrikaanse Republiek is een cholera-epidemie uitgebroken. Daarbij zijn al zeker 24 doden gevallen en er zijn ook al bijna 200 besmettingen geteld. Dat meldt het ministerie van Volksgezondheid. Dat voert een onderzoek naar de oorzaak. Cholera verspreidt zich meestal via besmet water. Het was 10 jaar geleden dat er nog een cholera-uitbraak was in het land. Toen vielen er 23 doden. En in de Formule 1 vertrekt de Brit George Russell morgen van op de polepositie in de Grote Prijs van Oostenrijk. Hij was het snelste in de kwalificaties. De Monegask Charles Leclerc zette de tweede tijd neer. De Brit Lewis Hamilton start als derde. Vanavond en vannacht trekken er onweersbuien over het land en die kunnen hevig zijn. Morgen afwisselend zon en wolken bij maxima tot 32 graden. Plaatselijk kan er ook nog een onweersbui vallen. De volgende dagen koelt het af naar maxima rond 25 graden.
5: Het nieuws werd u aangeboden door Fiers Verzekeringen Oostende.

0: met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
1: Soms wil je gewoon net iets meer? Secondlove.be

is Melinda FM op DAB Plus West-Vlaanderen. Vanuit Middelkerke en Nieuwpoort op FM. Wereldwijd via melindafm.be of via onze app.

0: 0468 32 10 19. Of kijk op hazardcleaning.be. Hazard Cleaning. Schoon, veilig en zeker.
1: Vind jij moeilijk stijlvolle kledij die echt goed zit? Bij Melsheren in Gistel draait alles rond stijl en comfort. Je vindt er herenmode in alle maten, van standaardmaten tot 8XL. Van een strak kostuum tot een casual outfit voor elke dag. Geen snelle verkoop, wel persoonlijk advies. En een perfecte pasvorm waarin jij je goed voelt. Want goed gekleed buitenstappen begint met kledij die echt bij je past. Ontdek het zelf bij Melsheren. Maart 14 in Gistel. Bekijk ook de Facebookpagina Melsheren Gistel. Melsheren. Voor elke man in elke maat.
2: Zin in echt genieten aan zee? Bij Chef's Grill in Middelkerken, vlakbij het casino, proef je topkwaliteit van op de grill. Laat je verrassen door onze dagverse visbrochetten. Of kies voor de boterzachte Chateaubriand, waar iedereen het over heeft. En natuurlijk heerlijke mosselen, op verschillende manieren bereid. Gezellige sfeer, bediening met een glimlach en een zonsondergang die je avond compleet maakt. Chef's Grill, Zeedijk 131 in Middelkerken. Kom langs en proef het verschil.
3: Heeft u asbest te verwijderen, opruimwerk, stripwerk of andere kleine klusjes? Eurosan biedt een gecertificeerde totaaloplossing. Veilig, snel en vakkundig. Van afspraak tot afwerking. Eén partner voor elke klus. Kies voor zekerheid. Kies voor Eurosan. Kijk op eurosan.be.
4: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.

0: Ontdek ImoJo. Uw vastgoedpartner in de regio Oostende, Middenkust, Houtland, Gistel, Middelkerke, Oudenburg en verder. Of u nu op zoek bent naar een gratis en kwalitatieve schatting voor uw nieuwe thuis of slimme investering, ImoJo maakt uw vastgoeddromen waar. We garanderen de beste prijs voor uw vastgoed. Bezoek onze website op jo.imo en laat uw vastgoed schitteren. ImoJo, uw vastgoed is onze missie.
1: Soms wil je gewoon net iets meer. Secondlove.be

0: Dit is Melinda FM op DAB Plus West-Vlaanderen. Vanuit Middelkerke en Nieuwpoort op FM. Wereldwijd via melindafm.be of via onze app. Melinda FM. Elke zaterdagavond tot middernacht. Alleen maar Dance Classics op Melinda FM. Dance Classics.
1: Can't touch this. You can't touch this.

Alleen maar Dance Classics op Melinda FM.

Dit is Melinda FM op DAB Plus West-Vlaanderen. Vanuit Middelkerke en Nieuwpoort op FM. Wereldwijd via melindafm.be of via onze app. Melinda FM. Elke zaterdagavond alleen maar dance classics op...

Dit is Melinda FM op DAB Plus West-Vlaanderen. Vanuit Middelkerke en Nieuwpoort op FM. Wereldwijd via melindafm.be of via onze app. Melinda FM. Elke zaterdagavond tot middernacht. Alleen maar Dance Classics op Melinda FM. Dance Classics.

Elke zaterdagavond alleen maar Dance Classics op Melinda FM. De soundtrack van je beste nachten. Je beleeft ze opnieuw. Dance Classics bij Melinda FM.

0: Dit is Melinda FM op DAB Plus West-Vlaanderen. Vanuit Middelkerke en Nieuwpoort op FM. Wereldwijd via melindafm.be of via onze app. Melinda FM. Het nieuws van middernacht.
1: Er trekt de komende uren een onweer over ons land, van zuid naar noord. Het KMI heeft code oranje afgekondigd. Weerman David De Heenouw.
2: De risico's, hagelstenen, forse windstoten, veel neerslag op korte tijd. De cellen trekken wel vrij snel door. Dus qua wateroverlast, het kan, maar het risico ligt eerder bij de windstoten en de hagel.
1: De Red Lions, onze hockeymannen, hebben zich geplaatst voor de Olympische Spelen. Ze wonnen vanavond van Nederland met 2-1 en zijn daardoor zeker van eindwinst in de Pro League. Het bijhorende Olympische ticket. Speler Arthur van Doren.
3: Ik denk dat we enorm trots mogen zijn. Sowieso is de Pro League iets heel lastig om te winnen. Gedurende eigenlijk bijna een heel jaar moet je tegen de beste 8 landen ter wereld strijden. En dan denk ik dat het heel mooi is dat je op één wedstrijd van het einde met enkel één verliespartij een Olympisch ticket in de wacht kan slepen.
1: De Spelen vinden in 2028 plaats in Los Angeles. En triest nieuws voor de Nederlandse voetballer Cody Gakpo. Zijn vriendin is tijdens haar zwangerschap hun baby verloren, een jongetje. Dat laat ze weten op sociale media. Gakpo is in de VS op het WK. Hij blijft daar bij de selectie. Vannacht trekken er onweersbuien over het land en die kunnen hevig zijn, minima rond 21 graden. Morgen afwisselend zon en wolken bij maxima tot 32 graden. Er is nog een plaatselijke onweersbui mogelijk. De volgende dagen vrij zonnig bij normalere maxima rond 25 graden.
4: Het nieuws werd u aangeboden door Fiers Verzekeringen Oostende.

Dit is Melinda FM op DAB Plus West-Vlaanderen. Vanuit Middelkerke en Nieuwpoort op FM. Wereldwijd via melindafm.be of via onze app.

is Melinda FM op DAB Plus West-Vlaanderen. Vanuit Middelkerke en Nieuwpoort op FM. Wereldwijd via melindafm.be of via onze app.